Bouwers maakten zich wel zorgen over de omvang van de nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. En de wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League afgelopen avond is twee keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. De scheidsrechter legde de wedstrijd in de 20e minuut kort stil nadat tennisballen met erop de Palestijnse vlag op het veld waren gegooid. Later liep nog een man het veld op. Ierland speelt dit weekend tegen Israël en dat was voor actievoerders reden om te protesteren. De wedstrijd tegen Oostenrijk lag niet lang stil, het werd uiteindelijk 2-2. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind en een graad of 10. In de ochtend is er eerst nog zon, maar 's middags zijn er meer wolken. Het blijft dan wel droog en het wordt in de middag ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 3:00.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. In Almere is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit dat pand sloegen en er grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vuur is inmiddels wel weer onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf opgelegd, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanmorgen eerst zon, 's middags dan wat meer wolken. Het blijft wel droog. En het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: dag.
1: Het is nu 4 uur.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers kijken hoe de problemen die er zijn met de uitkeringen opgelost kunnen worden. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met dat plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De man raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is in de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. 4 astronauten zijn in een recordtempo naar ruimtestation ISS gereisd. Ze deden er net geen 8 uur over. Volgens de NASA is dat een nieuw Amerikaans snelheidsrecord. Voor de reis werd een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX gebruikt. Ook de gunstige ligging van het ruimtestation op het moment van de lancering maakte de snelle reis mogelijk. De 4 astronauten verblijven een half jaar in het ISS. Het weer, het is droog met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend zon, 's middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

mis. Als ik geen zin heb om te koken, dan loop ik even naar de markt voor een moot gebakken vis. Als ik morgen geen zin heb om te werken, dan stel ik al het werk voor overmorgen uit. En ook de kleuren van de

0: Het is nu 5:00.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft de afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het pand sloegen en grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Overwege de nacht was het vuur in Almere wel weer onder controle. Brandweer was daarna nog een enige tijd bezig met nablussen. In de Nations League heeft Oranje gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd toch in een gelijkspel. Van Dijk noemde na de wedstrijd de eerste helft onacceptabel. Volgens Denzel Dumfries was er ook veel woede in de kleedkamer tijdens de rust. Toch was hij tevreden hoe Oranje in de tweede helft de wedstrijd weer om kon draaien. Algerije heeft de doodstraf ingevoerd voor mensen die doelbewust een bosbrand hebben aangestoken. In het Noord-Afrikaanse land waren dit jaar meerdere ernstige bosbranden, waarbij volgens een onafhankelijk medium zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de meest passende maatregel om deze vele branden aan te pakken. In Algerije staat de doodstraf nog altijd in de wet, maar wordt eigenlijk sinds 1993 niet meer uitgevoerd. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 6 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen gaan maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om naar het Katshuis te komen. Vakbond FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. De medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt de komende tijd verzorgd en behandeld in het LUMC. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten geen gevaar. Ook bezoek kan gewoon doorgaan. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League wedstrijd tegen Griekenland gisteravond. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. En de slimste mens was gisteravond weer voor het eerst op tv te zien na het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De aflevering van woensdag werd niet uitgezonden, omdat toen net bekend was geworden dat ze was overleden. In overleg met de familie is besloten om het al opgenomen seizoen wel nog helemaal uit te zenden. Presentator Herman van der Zand zei gisteren voorafgaand aan de uitzending dat het wel gek zal zijn om Paulien Cornelissen nog te zien. Maar misschien ook wel heel fijn. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Wel gek zal zijn om Paulien Cornelissen nog te zien, maar misschien ook wel heel fijn. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Hulpdiensten hebben gisteravond een kind uit het Oldambtmeer bij Oostwold gehaald. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het met het slachtoffertje gaat. De financiële toekomst van de gemeente Groningen ziet er onzeker uit. Voor volgend jaar komt de begroting nog rond, maar daarna schiet de gemeente de rode cijfers in. En dat heeft gevolgen, waarschuwt wethouder Mirjam Wijnja.
4: Als er nieuwe dingen bijkomen of extra dingen, dan kan dat alleen maar als we stoppen met iets anders.
3: En tijdens het maken van een documentaire over de 80-jarige geschiedenis van de Noordelijke Regionale Omroepen is een bijzonder radiofragment uit 1948 opgedoken op een zolder in Leeuwarden. Daarin hoor je Diederik uit Stadskanaal op een landbouwtentoonstelling een gesproken brief maken voor zijn neef, die als soldaat in Nederlands-Indië zit.
5: Beste door Diederik Mignon. Hier is oom Diederik uit Knol, hoor. Ik ben hier in stad op de grote tentoonstelling. Jong, wat zonde daar staat die even kinkest. Mooi man, Marokko.
3: Nou, dat was allemaal te horen op de regionale omroep Noord. Een van de voorlopers van ja. Radio Noord.
6: Hij klonk een beetje als Jaap Nienhuis. Marokko's.
3: Ja, precies. Ja, toch? Ja. Zal ook door de taal gebruikt zijn, denk ik. Ja, maar ja, schitterend, hè?
7: Dankjewel, Rob.
8: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
2: Goedemorgen, welkom bij de Rono. Laatste dag van de week alweer. Die week is

0: Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is vrijdag vandaag, 2 oktober. Droge dag, naar het schijnt. Zon komt er weer bij. Met een zwakke tot matige zuidwesten tot zuidoostenwind wordt het vandaag 19 of 20 graden. Dat is helemaal niet verkeerd voor begin oktober. Rob de Vries, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Amber Woldhek, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nou, een tijdje geleden dat je hier zat.
2: Ja, best wel een lange tijd geleden.
0: Ja, nou, welkom weer in de ochtendploeg. Ja. Leuk dat je er bent.
2: Hartstikke gezellig.
0: En leuk ook dat fragment, Rob. Ik heb later nog een fragment. Dat stamt uit 1955. Allemaal in de aanloop na komende zondag natuurlijk. En dan zendt RTV Noord een documentaire uit over 80 jaar regionale omroep in het noorden.
1: Ja.
0: De Rono. Ja, ik ga echt kijken. Ik vind het echt heel leuk. Ik ben heel benieuwd wat dat voor oude fragmenten ook allemaal nog in zitten.
2: Ja,
1: ik ben ook benieuwd. Ik ga zeker ook kijken.
0: Ik zag nog wat fragmenten van het Bettini-Kerkhof, waar ik natuurlijk ook nog gewerkt heb.
2: Oh.
0: Heel leuk. Zondagavond te zien op TV Noord. En zondagavond is ook weer voetbal te zien. Net als gisteravond. Nederland tegen Griekenland in Griekenland. Heb jij nog veel gekeken, Rob?
1: Ja, ik heb de eerste helft gezien en nog een stukje van de tweede helft.
0: Oh.
1: Toen ben ik op bed gegaan.
0: Nou, toen ging je met een goed gemoed op bed, denk ik. Nee,
1: nou, toen hoorde ik nog een schreeuw van beneden. van mijn zoon, die zat nog te kijken. Dus toen wist ik, 2-2. Hij was ook in de veronderstelling dat ik nog wakker was. Ja. En dat klopt ook, en anders was ik wel wakker geworden.
0: Ik heb alleen een stukje van de eerste helft gezien, dat was al niet zo best. En dat vonden de spelers van Oranje zelf ook, Rijn, dus bijvoorbeeld.
3: Nou, het leek niet nergens op, maar het klopte gewoon niet. Ja, dat hebben wij gelukkig in de tweede helft recht kunnen zetten door de juiste beslissingen te maken, de juiste posities te bezetten. En dat is een goed punt, maar dat wij 2-0 bij rust achter staan tegen Griekenland, dat mag ons natuurlijk niet overkomen.
0: Ja, komende zondag wordt er nog gespeeld tegen Servië. En als het oktober is, als de herfst aanbreekt, dan weet je dat er allerlei gebruiken zijn. De bietencampagne is er één van. Maar ook de boeren- en boerinnenkalender komt dan weer uit.
2: Leuk.
0: Vroeger alleen de boerinnenkalender. Sinds enkele jaren is het ook de boerenkalender. Daar staat Ein Grunniger op. En dat is Julian Verwijk uit Veerwart. Hij is 19 en is de enige boer in zijn familie. En dankzij zijn tante staat hij op de kalender, zo heeft hij verteld. Die kalender wordt vanavond gepresenteerd.
1: Oké.
0: Dat is ook een traditie inmiddels, toch wel?
1: Ja, nou, ik kan hem niet echt op mijn agenda staan, moet ik zeggen. Dat het ook elk jaar was.
0: Ja, elk jaar. En er zijn ook jaren geweest dat we bijna elk jaar wel boeren of boerinnen hier in de studio hadden die dan weer op die kalender prijkten.
1: Ja. Okay,
2: leuk.
0: Vandaag in 1951, op deze 2 oktober, was de eerste officiële tv-uitzending in Nederland van de Nederlandse televisiestichting, de NTS. 1951 begon met een toespraak van een staatssecretaris. Daarna kwam een televisiespel, De Toverspiegel, met onder andere Hetty Blok daarin. 1951, bijna niemand had nog een tv. Zo'n 500 apparaten waren er in Nederland. Vandaag in 1989 was de eerste commerciële uitzending op de televisie. RTL Veronique begon met Jeroen Pauw en Loretta Schrijver in het nieuws. Voorloper van RTL 4 natuurlijk,
1: ja.
0: 1989. En vandaag in 1973 werd cultureel centrum De Klinker in Winschoten officieel geopend. Door toenmalig, nee, nog steeds door prinses Margriet, met een voorstelling van toenmalig cabaretier Seth Gaikema. Nou, die versie van De Klinker in Winschoten 1973 bestaat niet meer. Daar bestaat weer terug een nieuwe versie van. De historie van deze dag zometeen.

0: Goedemorgen. Bijna weekend?
1: Bijna weekend, ja.
0: Ja. Heb je al plannen voor het weekend?
1: De bedoeling is dat we morgen even naar Duitsland gaan.
0: Oh, even tanken?
1: Ook dat. En een beetje boodschap doen en alles. Dus, ja.
0: Even een braadworst erbij. Maar niet zo.
1: Die kans is vrij groot aanwezig. Ja, ik wil een vleesliefhebber, dus wat dat betreft.
0: Daar ging ons op het vuur gisteren nog over, inderdaad. Bij jou elke avond dan een stukje vlees?
1: Ja, zeker. Ja. Anders vind ik er niks aan.
0: Nee, echt niet?
1: Nee.
0: Nee. Nou, ik heb ook wel eens vis of zo ook lekker, maar ik heb ook wel eens een maaltijd dat er geen vlees in zit, maar dat het toch heel lekker is hoor.
1: Ja, vis vind ik ook gek op, maar meestal is het toch wel vlees. Ja. Dus dan zeg ik, geen vlees vandaag? Nee.
0: we hebben natuurlijk de afgelopen dagen hebben we het nieuws wel gehoord. Je bent asbestsaneerder, dus je hebt daar wel verstand van, over die flats in de wijk Vinkhuizen in de stad. Hebben ze dat meegekregen, die zes flats, waar ze dan in het stukwerk asbest zit. Hoe kijk jij daar tegenaan, tegen dat nieuws?
1: Ja, het verbaast mij niks. Dus... Wij zitten er ook regelmatig met het werk ook. En dan gaat het met voornamelijk om het tegelwerk in de badkamer en in de keuken. En daar zit dan ook kit achter waar asbest in verwerkt is.
0: Ja.
1: Dus dan moet die, zodra die woning leeg is, dan gaan de tegeltjes eraf. En dan vrezen we de kit lag eraf. En dan is dat weer veilig. Ja. Maar ja, nou blijkt dus ook dat in het stukwerk in de woonkamers en zo ook asbest verwerkt is.
0: Ja.
1: Dus ja, daar kijk ik dan eigenlijk niet vanaf. Want dat is allemaal in dezelfde tijd is dat gebouwd en afgemaakt.
0: Dus er zijn nog veel meer woningen en flats en zo waarschijnlijk waar dit gaat spelen ooit?
1: Dat kun je wel rekenschap mee gaan houden, ja.
0: Maar mensen hoeven toch ook niet heel erg zorgen te maken, toch? Als je een keer een spijker in de muur hebt geslagen of zo? Of schroefde
1: er Nee, het is echt meer als je ermee gaat schuren en dat soort dingen. Of ze zelf af gaat halen, dan wat een ander verhaal natuurlijk.
0: Ja.
1: En dan ligt er ook een beetje aan wat voor soort asbest er nou in zit.
0: Ja.
1: Dus daar heb je verschillende soorten van.
0: Maar toch kan me best voorstellen dat als je als het je overkomt, dat je toch denkt, ben er niet zo blij mee.
1: Ja, als je nou net degene bent die de pech heeft om daar ziek van te worden. Nou ja, dat duurt een aantal jaar nodig. Dat gaat 30 jaar overheen. Dus ja, als je jong bent, dan...
0: Jij bent altijd wel voorzichtig, zullen we maar zeggen, met je werk.
1: Ja, wij zitten er dagelijks in, dus wij moeten ons wel goed beschermen. Dus,
0: gelijk heb je. Wat ga je vandaag doen?
1: We zijn weer bezig in Groningen. We hebben een heel groot project van een week of acht aan de Admiraal de Ruiterlaan. En dat zijn drie gebouwen die zijn eigenlijk volledig bestaan uit asbestwanden. Dus die gaan eerst binnenwerk doen. En zodra dat klaar is en goedgekeurd is, dan gaan we met buitenwerk bezig en dak. Dus,
0: en daar rijden ze ook meteen naartoe dus?
1: Daar rijden we straks naartoe. Ja, geen 5:30, dan rijd ik die kant op.
0: Wens ik je een mooie werkdag en alvast veel plezier morgen in Duitsland.
1: Het komt helemaal goed.
0: Oké, dank je schön, hè.
1: Goed.
0: Mooi. De Vroege Vogel.

0: Samo, be there, 6:30 voor 6:30. Je luistert naar de Ochtendploeg op Radio Noord. Met zometeen het Groningse nieuws, nu het nieuws buiten Groningen. De medewerker van hulporganisatie Artsen zonder Grenzen, die besmet is geraakt met ebola, is aangekomen in het Leids Universitair Medisch Centrum, het LUMC. De patiënt werd met een Frans privévliegtuig vanuit Congo naar Nederland gerepatrieerd en kwam rond 7:15 aan op Schiphol gisteravond en werd daarna naar Leiden gebracht. De medewerker, van wie de identiteit niet bekend wordt gemaakt, raakte besmet tijdens een uitzending in de Democratische Republiek Congo. In het LUMC wordt de patiënt in strikte isolatie opgenomen. Artsen zonder Grenzen meldt dat de komst van een ebola-patiënt geen gevaar vormt voor anderen in Nederland. Er komt een grote medicijnfabriek in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de bouw. Het is een fabriek van 20 hectare groot van een Amerikaans bedrijf waar diabetes en afslankpillen worden gemaakt. Er komen zo'n 500 mensen te werken. Heel wat Katwijkers maken zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek. Onder meer vanwege vervuiling.
1: Nou, dat zijn afvalstoffen die in het water terechtkomen. Ze gebruiken ontzettend veel water, 700.000 liter water.
2: Weten we al wat voor afvalstoffen?
1: Nou, ook dat is nog niet exact bekend. Maar ze zeggen alleen dat het is zeer schadelijk. Want dat weten we, omdat in het buitenland die fabrieken ook staan. En die krijgen allemaal rechtszaken voor hun kiezen.
0: Maar de gemeenteraad van Katwijk heeft dus toch ingestemd met de fabriek vanwege de economische voordelen. En bondscoach Xavi Hernandez heeft excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland van Oranje gisteravond. Die was slecht en dat was zijn fout als trainer, zei hij na afloop. Oranje kwam al in de eerste helft op een 2-0 achterstand, maar uiteindelijk werd het toch nog 2-2. Ook aanvoerder Virgil van Dijk baalt van die slechte eerste helft van Oranje.
3: Je kon verwachten, en dat hebben we ook aangegeven, hebben gezegd, dat ze er volop gaan klappen, met vertrouwen natuurlijk. Gelukkig hadden we 50 minuten om het recht te zetten in de tweede helft. We hebben heel veel goede dingen laten zien. Ik denk dat ze geen kans hebben gecreëerd natuurlijk in de tweede helft. Maar dat moet vanaf het begin. Dat hebben we ook al gezegd. Alleen het gebeurt niet.
0: Zondag speelt Nederland in Eindhoven tegen Servië. En die wedstrijd moet Oranje winnen, vindt de bondscoach. En vindt ook de Ochtendploeg trouwens.
4: Excuses van een bondscoach, ja. Dat heb ik toch nog niet eerder meegemaakt, ja, volgens mij.
0: Beetje Spaans of zo, dat op die manier gaat.
4: Ja. Ja, ja.
0: Gronische nieuws zometeen. Rob, wat zit erin?
4: Ja, dan hoor je waarom een Gronings kampioenschap morgen in Drenthe wordt gehouden.
5: The story. Locker.

0: Jennifer Lopez, Ain't It Funny, 6:30. Hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hulpdiensten hebben gisteravond een kind uit het Oldammeer gehaald. Dat was de hoogte van de Noorderringdijk in Oostwold. Rond 7:45 werd een zoekactie opgetuigd. Het kind werd overgedragen aan ambulancepersoneel en ging met spoed naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe het met het slachtoffer gaat. Hoe het kind in het water belandde en in de problemen raakte, wordt onderzocht. De coalitie in de provincie zou kunnen vallen. Daar houdt coalitiepartner VVD serieus rekening mee. Vorige week kreeg coalitiepartij BBB een motie van afkeuring om de broek, die ook door de drie andere coalitiepartijen werd gesteund. Zij zijn ontstemd over de opstelling van de BBB in het dossier rond de onteigening van een boerenfamilie in Lucaswolde. Na een gezamenlijk overleg tussen de coalitiepartijen is de kou nog niet uit de lucht. De BBB bespreekt de situatie na het weekend opnieuw met de 12-koppige fractie. Volgens fractievoorzitter Bas Wiegmans komt er dan iets van een besluit. De financiële toekomst van de gemeente Groningen ziet er onzeker uit. Voor volgend jaar komt de begroting nog rond, maar daarna schiet Groningen de rode cijfers in. Hoe groot het tekort gaat worden is nog niet duidelijk. Wethouder Mirjam Wijnja vertelt hoe dat komt.
2: 70% van onze inkomsten komen vanuit het Rijk. En daar zit heel veel onzekerheid. Er is 27 miljoen bezuinigd op onze begroting door het Rijk. En er hangt heel veel onzekerheid in de lucht over nog meer bezuinigingen. Komt er meer geld bij of niet? En we weten eigenlijk nog niet hoe dat gaat uitpakken. Dus als dat allemaal slecht uitvalt, dan hebben wij vanaf 2028 gelijk een hele grote bezuinigingsopdracht te pakken.
1: De wethouder hoopt nog op goed nieuws uit Den Haag, zodat bezuinigingen en lastenverzwaringen kunnen worden voorkomen. Het Gronings kampioenschap BMX wordt morgen in Assen gehouden. Was aanvankelijk niet de bedoeling, want er zou gereest worden op de splinternieuwe baan van fietscrossclub de Spartanen in Zevenhuizen. Maar het starthek daar functioneert niet zoals zou moeten, vertelt de organisator Jeroen Heijnen.
3: Wij hadden op trainingen eigenlijk ook geen lasten mee. Het probleem is als je dus echt met 8 zware rijders, volwassen mannen, aan dat hek gaat staan en je staat lang aan zo'n hek. Ja, dan viel het hek viel weg. Dus die viel naar beneden voordat de startprocedure beëindigd was. Ja, en dat is niet wenselijk. Dat is ook kan gevaarlijk zijn, kan oneerlijke competitie zijn.
1: Wanneer het hek wordt gerepareerd is nog niet bekend. En na jaren is een radiofragment uit 1948 opgedoken op een zolder in Leeuwarden. Een verslaggever van de regionale omroep Noord, de voorloper van Radio Noord, die 80 jaar geleden werd opgericht, legt het vast. Daarin hoor je Diederik uit Stadskanaal op een landbouwtentoonstelling een zogenaamde gesproken brief maken voor zijn neef, die als soldaat in Nederlands-Indië zit.
4: Wist u door Diederik Mignon? Hier is oom Diederik uit Knol, hoor. Ik ben hier in stad op de grote tentoonstelling. Jong, wat zonde dat staat niet even kienkist. Mooi man, maar rokel. Hoe gaat met die? Ja, ik is me natuurlijk voor geen antwoord geven, maar moest me alles weer schrijven. Ik heb die brief van voor 6 weken, zo wat heb. Vorige week pas ontvangen. Nou, hou die me goud en tot kienkist staat, hè.
1: Ja, het fragment werd ontdekt tijdens het maken van een documentaire over de 80-jarige geschiedenis van de Noordelijke Regionale Omroepen. En die is komende zondagavond te zien op TV Noord.
5: Mocht je naar buiten gaan, het is best mistig. Het KNMI heeft code geel afgegeven zojuist voor Groningen, maar ook Friesland, Drenthe en Overijssel. Tot 9:00. We gaan het Harma straks vragen hoe het dan. De mist blijft hangen.
6: De Ochtendploeg
7: met Edwin Pasveer.
0: En dat hoor je dan zo rond 7:15 hier in de Ochtendploeg. Eerst zometeen een terugblik op ons lopend vuur van gisteren. Bij mijn warme maaltijd hoort een stukje vlees.
8: Bij Groningen hoort. Radio Noord.
9: Goedemorgen.
10: Ja, goedemorgen.

0: ik zo'n mooi einde dit. De muziek zweeft weg. De muziek van Paul McCartney en The Wings. En Listen What The Man Said. We hebben toch leuke luisteraars hier bij ons bij Radio Noord, bij de ochtendploeg. We spraken vanochtend de vroege vogel. Martin Kams, de asbestsanerer, die zei: nou, ik ga morgen even een lekker dagje naar Duitsland even inkopen doen. Eventjes benzine tanken misschien. Nou, er werd gereid door een aantal mensen gereageerd. Jetsco sprak bijvoorbeeld even een boodschap in voor hem.
1: Meuden is de taak der Duitse eenheid. Dus die man heeft nooit in Duitsland uit de home met alle geschäften in Soe.
0: Ja, nou, dat is een goeie inderdaad. En ook Janka stuurt dat hij zegt: ja, het is morgen feestdag. Dan zijn veel winkels dicht. Is toch leuk, dat is een soort community, hè? Dat we elkaar daar... Nou, dat geldt een ritje, die kant.
2: Ja,
3: zeker.
0: En dan kunnen we morgen Duits spreken hier. Schat ik zo in.
4: Lopend vuur,
0: toch? Komen ze hier allemaal.
3: Zeker. Ja, zeker. Ja hoor, ze zijn welkom.
0: Zeker, want dan wordt er weer een hoop verkocht. Ook door alle ondernemers waarschijnlijk. Op de markt bijvoorbeeld ook. We hebben het gisteren in ons lopend vuur gehad over vlees. We zijn blijven een land van vleeseters. In elke, bijna elke leeftijdscategorie zegt tenminste 93% van de Nederlanders nog vlees te eten. Blijkt dat het Nationaal Vleesonderzoek deze week in de Tweede Kamer gepresenteerd. Een opdracht uitgevoerd van organisaties uit de vleessector. Dat dan weer wel. Het blijkt ook uit dat er wel meer waardering is voor vleesvervangers. Maar het echt vervangen van vlees komt er in veel gevallen nog niet van. Zo'n 17% van de Nederlanders zegt regelmatig vleesvervangers te eten. Nog eens 22% zegt dat af en toe te doen. En waarom eten we vlees? Vooral toch om de smaak. En omdat het er nou eenmaal bij hoort. Dat zijn een beetje de redenen. Amber, ben jij een vleeseter of niet?
2: Ik eet af en toe vlees.
0: Af en toe.
2: Dus iets minder vind ik best.
0: Ja.
2: Ja.
0: En af en toe wel. En wat eet je dan als je geen vlees eet? Dan vis of iets anders?
2: Nou ja, vaak vleesvervangers. Vaak is dat dan een kaasnietsel.
0: Ja.
2: Of vervang ik het met noten. Maar als ik vind dat er echt een stukje vlees bij hoort. Dus een kippetje erdoor. Dan vind ik dat toch best wel lekker.
0: Ja. Stamppot tot ook met worst vind ik toch bij
2: een. Ja, dan toch een beetje worst. Maar mocht er goede vleesvervangers zijn. Dan ben ik daar zeker niet vies van.
0: 050-3182. Dat mogen ze gewoon doorappen ons. Bij mijn warme maaltijd hoort een stukje vlees. Was gisteren ons lopend vuur. Waar hebben we binnengekregen aan reacties?
2: Jan zegt zeker weten. We eten elke dag een stukje vlees. Dat hoort erbij. Freddy zegt bij een Nederlander hoort een stukje vlees er zeker wel bij. Hilda, die zegt tegen ons: vlees eten is voor mij al decennia geleden gestopt.
0: Decennia? Zo.
2: Decennia. En de hoofdreden daarvan is dat het verschrikkelijke dieren leed voor de executie aan. Zelfs is ze dus veganist en dat geeft ze haar een nog beter gevoel.
0: Het is voor haar natuurlijk en voor veel meer mensen die geen vlees eten nu tegenwoordig wel beter geworden, ook in de restaurants. Er zijn heel veel goede alternatieven. Ik kan me wel herinneren dat we ooit een keer uit eten gingen met een clubje mensen en daar was ook iemand bij die was vegetarisch.
2: Ja.
0: Nou, die had dus als voorgerecht salade en als hoofdgerecht twee keer diezelfde salade. Omdat dat het enige was. Verdampt.
2: Oh, wauw.
0: Ja, maar dan motiveert het ook niet natuurlijk.
2: Nee.
0: Dus tegenwoordig heb je heel veel kaarten, heel veel alternatieven volgens mij. Daarvoor.
2: Ja, zeker. Ja, ik heb laatst ook voor het eerst gehoord over een groene Michelinster.
0: Oh ja?
2: Ken jij die?
0: Nee, ken ik niet.
2: Ja, die heb je dus blijkbaar.
0: Nou kom ik ook nooit in een Michelin-restaurant, moet ik eerlijk zeggen.
2: Nee, ik ook niet. Maar toen ik hoorde dat die groen was, wilde ik nu eigenlijk wel even een keertje proeven.
0: Ja, even sparen.
2: Ja, precies. Ja. Ger die zegt ook lekker en gezond. Het lichaam is niet gemaakt voor het eten van alleen groentes. We zijn omnivoor. Het lichaam kan in basis niet zonder vlees. Dan mist het lichaam van alles. Maar goed, iedereen heeft zijn of haar eigen keuze. En dat is helemaal... prima.
0: Zo is dat ook. Marinus bijvoorbeeld, die sprak nog een berichtje in.
5: Ik er maar bij. Tuurlijk hoort er bij eten een stukje vlees. Net zoals zondag een SVP'tje soep, vlees en pudding.
0: Mooie soep, vlees en pudding. Bij mijn warme maaltijd hoort een stukje vlees. Gisteren was dat ons lopend vuur. Dank voor alle reacties en je stem. 68% van de stemmers was het eens met de stelling.
6: Goedemorgen, Edwin Pasveer.
0: Morgen.

0: Je hebt haar niet nodig. Nou, haar hebben we zeker nodig. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Want we krijgen meldingen over mist.
1: Ja, klopt. Het zit op sommige plekken echt pot en pot dicht. Het is ook grondmist, want kijk je omhoog, dan is het helder. En op sommige plekken is al dan geen mist. Het is een beetje wat, een beetje diezig in de staat Oranjebuurt. Door valt het eigenlijk wat zout. De rest vrijwel onbewolkt. Gisteren werd het 20 graden. Op dit moment een dikke 10,5 graden. En er viel 2,5 millimeter. En de barometer staat 29 millibar. Dat betekent dat we onder hoge druk liggen. Visvliet gisteren zo'n beetje 20 graden. Op dit moment grondmist. En ook helder weer. 8,5 groot. Dus windstil. En in Roodschouw, ja, door is het gewoon kroonhelder. Gooi mist. 10 graden op de thermometer. 18 kilometer zicht. Gisteren werd zo'n beetje 20 graden. Met 3 uur de zon. En er viel een dikke millimeter. Nou, die mist en nevel die gaat de komende uren, ja, ik kan ze nog even uitbreiden. Wanneer dat de zon opkomt, dan gaat het geleidelijk aan oplossen. En dan komt de zon tevoorschijn. En met een zwakke tot matige zuidwest tot zuidoostelijke wind wordt vanmiddag 19 of 20 graden. Vanochtend en vannacht opklaren. Sloten gaat er op nevel en mist ontstaan. Met 9 tot 13 graden als minimum. En maand wordt een dag met regelmatig zon. En met een zwakke tot matige zuidwestelijke wind wordt 19 of 20 graden.
0: Nou, zal niet zo slecht, toch?
1: Nee, zeker niet.
0: Nee, voor deze tijd van het jaar.
1: 17 graden is normaal om dit ziet.
0: Nou, kijk eens. Een paar plusjes erbij. Dan zit je op 20. Lekker hoor. Dankjewel. Tot over een uurtje. Hoi. En zometeen gaan we het hebben over stoppen. In het kader van Stoptober is de vraag: waar wil jij mee stoppen?

0: Ze wilde op eigen benen staan en zong tot haar vader: Papa, don't preach. Je hoorde Madonna. 2 oktober is het. Gisteren begon oktober. En oktober, dat is bekend, is de maand van stoptober. 4 weken lang niet roken, dat is een beetje de gedachte erachter. Er zijn natuurlijk wel meer dingen waar we misschien wel mee zouden willen stoppen. En dus pakte Ronald Niemeyer de microfoon, ging naar Haren en vroeg daar willekeurig op straat:
1: waar zou u mee willen stoppen?
2: Waar zou ik mee willen stoppen? Ik rook niet. Ik drink ook niet al te veel. Ik heb nog een tuin. Daar zou ik eigenlijk wel mee willen stoppen, want ik ben nu 83. Dus dat, zo langzamerhand wordt het wel wat.
1: Stoppen met de tuin?
2: Nou ja, het is veel werken, Ronald. Ja, maar goed, dat zijn van die dingen. Ja, ik zit nog in het bestuur van de seniorenvereniging hier. Daar stop ik ook niet mee, want dat is veel te leuk. Ik ben nog steeds vrijwilliger in de Hortus. Daar stop ik ook niet mee, want dat is veel te gezellig. Daar kom je allerlei leuke mensen tegen. Ik maak me zelden mee dat ik daar zit, dat er iemand langskomt en zegt van nou, wat is dit, een waardeloze boel of zoiets. Maar
1: dat zou ik zo zeker vooral doorgaan. Waar zou u mee willen stoppen?
3: Een lekker koekje bij de koffie.
1: Ja.
3: Misschien moet ik daarmee stoppen.
1: Noemt u zichzelf verslaafd?
3: Nee, ik noem me niet verslaafd. Nee. Het is meer gewoon zoals nu ook. We hebben boodschapjes gedaan bij de Jumbo. Daar ligt er zo'n lekkere speculaasrol. Nou, die heb ik dan meegenomen. Ja. Maar dat moet eigenlijk niet.
1: Stoppen met snoepen. Maar ja, eigenlijk is het ook wel weer jammer om daarmee te stoppen eigenlijk.
3: Ja, eigenlijk wel. Want het is wel heel lekker. En het geeft altijd een beetje vreugde. Ja. Een kopje koffie. Ja. Dus dat wel weer. Ja. Ja. Maar dat zou ik misschien minder moeten doen. En voor de rest, nee, voor de rest ga ik nergens mee stoppen.
1: Waar zou u mee willen stoppen?
4: Goeie vraag.
1: Je kunt ook nergens mee willen stoppen.
4: Ja.
1: Dat je het allemaal wel goed vindt.
4: Ja, precies. Nou, ik ben wel een heel tevreden mens, ja. Dus ja. Dat is waar. Maar ja, ik kan het zo niet bedenken. Nee.
1: Stoptober is het, daar gaan we over roken.
4: Ja, nou, dat doe ik gelukkig niet.
1: Dan hoef je niet te stoppen.
4: Nee. Dat is makkelijk. Nee, aan mij heb je niet zoveel, denk ik.
1: Nee, ja, iedereen die wil wel ergens mee stoppen. Ik vind het leuk dat ik nu ook iemand ontmoet die zegt van, ik hoef niks mee te stoppen.
4: Nee, ik heb niet echt iets wat ik denk, dat moet echt anders. Dan moet ik mee stoppen. Dan heb je wel gedaan.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel, komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen, zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat waarschijnlijk tijdelijk. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de passende maatregel om aangestoken bosbranden aan te pakken. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd, voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Hij omschreef haar met deze woorden.
4: Vrolijk en vriendelijk. Spitsvondig en slim. En met een bijzondere kijk op de wereld om ons heen. Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook.
3: In overleg met haar familie is besloten de afleveringen van dit seizoen met Paulien Cornelissen gewoon uit te zenden. In de Nations League heeft Oranje gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland met 2-0 achter. Maar na rust scoorden Van Dijk en Reinders. Bondscoach Xavi Hernandez is niet tevreden met het gelijkspel en bood zijn excuses aan voor de eerste helft. Die was slecht en dat was zijn fout als trainer, zei hij na afloop.
5: I'm never happy with the draw, but watching the game in the first half, we did so bad. So bad, I think it's my mistake as a coach.
3: Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, in het westen en noordoosten plaatselijk dichte mist. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit het Mister Groningen is hier Noord Nieuws met Rob de Vries.
7: Hulpdiensten hebben gisteravond een kind uit het Oldammeer bij Oostwold gehaald. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het met het slachtoffer gaat. De financiële toekomst van de gemeente Groningen ziet er onzeker uit. Voor volgend jaar komt de begroting nog rond, maar daarna schiet de gemeente de rode cijfers in. Wethouder Mirjam Wijnjaar is bang voor lastenverzwaringen en vooral bezuinigingen.
8: Dat gaat buurthuizen raken, dat gaat de portemonnee van mensen raken. Dat gaat misschien wel de snelheid van de woningbouwopgave raken. Dus het gaat echt over hele belangrijke dingen.
7: En tot 9 uur vanochtend geldt onder meer in onze regio code geel. Het verkeer kan plaatselijk dus last hebben van dichte mist, waarschuwt het KNMI. Meer nieuws straks om 19:30.
9: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
10: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
9: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
10: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
11: Het Vesta Woonforum bestaat 20 jaar. En dat vieren we de hele maand oktober. Met activiteiten, workshops, muziek, exposities, hapjes en drankjes en heel veel jubileumacties. Vier het met ons mee. Vesta Woonforum. Al 20 jaar de hotspot voor je hele interieur. Bekijk de agenda op woonforum.com.
12: Riga.
13: Riga Keukens. Daar word je blij van.
14: De Winter Riool Service.
15: Lost elke verstopping en lekkage snel op.
14: De Winter Riool Service.
15: Kijk op uriool.nl.
12: Riga.
13: Riga Keukens heeft als een van de weinigen zijn eigen montageteam. Geen gedoe dus.
12: Riga.
13: Riga Keukens. Daar word je blij van.
12: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
17: Radio Noord.
18: De ochtendploeg.
17: Met Edwin Paspeer.
6: Goedemorgen voor je langs de prikklok op de dag voor het weekend. Ik duik straks in de historie van de Rono en RTV Noord. We bestaan immers 80 jaar.
17: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
19: Goedemorgen.
20: Goedemorgen.

0: Barrel. Mist in onze provincie, Rob zei het al. Dat is wel heel plaatselijk overigens. Sommige plekken potdicht, zei Harma Boer eerder vanochtend. En in de stad bijvoorbeeld lijkt het mee te vallen. Hou er in ieder geval rekening mee met de mist tot 1 uur of 9. Code geel, later ook zon erbij. En het wordt 19 of 20 graden vandaag. En dat trekken we in het weekend wel een beetje door. En in dat weekend, en wel komende zondagavond, kun je op TV Noord een mooie documentaire zien over de 3 noordelijke omroepen. We, zeg ik er even bij, bestaan immers 80 jaar. Met de voorlopers van RTV Noord, het Drenthe Omroep Friesland, de RONO en daarvoor de RON. Je kon vanochtend al een fragment horen uit 1948. Dat is opgedoken op een zolder in Leeuwarden. Daar gaan we het later vanochtend nog over hebben. Onze collega's van RTV Drenthe hebben in het kader van terugblikken op het verleden ook een fragment gevonden. Uit 1955 van de Zuidlaardermarkt. Die komt er weer aan. En ook toen had je al last van mond- en klauwzeer. Luister maar even.
1: Ja, eten heb ik goeie warme worsten, kwartje, alsjeblieft.
2: In verband met het voorkomen van mond- en klauwzeer in Nederland zijn er voor deze markt extra maatregelen genomen. En er zijn er bijvoorbeeld 2 extra collega's ingeschakeld om het marktkeuren klop te doen verlopen.
3: Toen kreeg je een hele grote aantal.
0: Ja, 1955, dit met, het was misschien moeilijk te verstaan, maar warme worst een kwartje werd er nog bij.
4: Oh, ik dacht al, wat werd er nou gezegd aan het begin, maar ja.
0: Warme worst een kwartje. Nou, luister vooral en kijk vooral ook komende zondagavond naar TV Noord. Die documentaire daar, dat is zeker mooi om even...
4: Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, ik ook. Zeker als je een beetje houdt van de historie van de regionale omroep, moet je zeker even gaan kijken. Ja, in Duitsland is de benzine gisteren weer goedkoper geworden.
4: Alweer?
0: Ja, nou, het was naar ongeveer Nederlandse hoogte gestegen. En net iets daaronder. Maar de Duitse regering heeft nu de energiebelasting op benzine verlaagd. En dat merk je gelijk in de prijs, maar ook met Nederlanders aan de pomp.
5: De jerrycans staan klaar.
6: Hoe is dat? Hoe is dat? Ja, kan wel uit, hè? Nou.
7: Goedkoper dan bij ons, hè? Ja.
5: Hoeveel scheelt het?
6: 25 cent.
8: Ik woon 2 dorpen van de grens. Daar kan het uit als je het combineert met boodschappen doen.
5: Hoeveel bent u in totaal dan kwijt?
7: Nou, nu denk ik 110, 120, zoiets.
5: Tevreden?
7: Ja hoor.
5: Goed voor de portemonnee.
6: Ja, precies.
0: Ja, dat scheelt dan toch. We hadden het vorige...
4: Lekker zo'n subsidie, hè?
0: Ja, dat scheelt.
4: Op brandstof. Ja, gisteren ingegaan inderdaad. Ja.
0: En dan gaan mensen toch die kant weer op. En mocht je nou denken, dat doe ik morgen ook... Daar hadden we het vorige uur toevallig over met onze vroege vogel. Die zei, ik ga morgen even lekker naar Duitsland toe. En toen werden we gelijk door diverse luisteraars gewaarschuwd. Morgen is het 3 oktober, de taak der Deutschen Einheit. Het samengaan van Oost- en West-Duitsland in het verleden. En het is een feestdag en dan zijn die winkels allemaal dicht. Ja, de pomp zal wel open zijn, maar als je dan denkt... ik haal ook gelijk even andere goedkope spullen en een braadworst... nou, vergeet het maar. Dat is niet nodig. Dit gebeurde gisteren in de Tweede Kamer. Toch een opmerkelijk moment. Staatssecretaris van Defensie Dirk Boswijk... was bezig met een enorme verhandeling. Naast hem zat een topambtenaar. Zo te zien aan het beeld een militair... met een hoge rangorde, zullen we maar zeggen. En die zat op een gegeven moment wat op een briefje zo te schrijven. Dat schoof hij onder de neus van... Dirk Boswijk, de staatssecretaris van Defensie. Nou, luister maar even.
9: Zowel de bankaire als de private equity om te kijken... hoe kunnen zij ook weer bij aanhaken. Graag korter houden, staccato. Je hebt helemaal gelijk, maar ik word gewoon enthousiast.
10: Mooi.
9: Ja. Nee, je hebt helemaal gelijk. Ja, en ik heb gezegd dat ik een harde deadline heb. Dus... herkomst speelt een veel zwaardere rol.
0: Ja, je zag die militairen daar ook even een beetje wegkijken. Want dat was natuurlijk niet de bedoeling dat dat voorgelezen zou gaan worden.
10: Mooi.
0: Ik wilde gewoon even de staatssecretaris een beetje helpen.
10: Maar dit maakt alles ook gelijk zo persoonlijk of zo. Gewoon zo lekker menselijk.
0: Ja, dat is ook wel weer waar.
10: Zo leuk om te zien, juist.
0: Ja. En we weten natuurlijk, als je ergens enthousiast over bent... dan ga je er heel veel over vertellen... En politici hebben het ook wel een beetje in zich om...
10: Nog
0: meer te praten.
10: Oh ja, wist je dat?
0: Nou, wacht even, er wordt nu een briefje onder mijn neus geschoven.
9: Graag kort te houden, staccato.
0: Oké. Nee, punt is helder. Maar ik babbel wel door tot 1 uur of 10, dat is wel dat je belooft. De ochtendploeg op Radio Noord. Tot 10 uur met Rob, Amber en die man die veel te veel praat.

0: Gronings Goud van deze week is van Steenvanger Deur de Roemte. Laatste dag dat je hem hoort als Gronings Goud vanmiddag. In Studio Gun maakt Maartje het maar bekend welke platen we komende week extra vaak gaan draaien.
1: Lopend vuur.
0: Het is 9 minuten voor 7:30. Ja, een appje of sms'je is snel verstuurd. Of even snel dat ene berichtje lezen. Dat kort moment van onachtzaamheid achter het stuur kan grote gevolgen hebben. Dat weten we allemaal. En toch doen we dat op een manier toch vaak. Nou, berichten lezen en schrijven op je telefoon zorgt voor ruim 2 keer zoveel risico op een ongeval, stelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En daarom ging deze week, dat heb je misschien al voorbij zien komen, de nieuwe Mono-campagne weer van start. Mono betekent dat je ongestoord rijdt, niet je telefoon erbij hebt. De slogan is, hoe je ook vertrekt, vertrek Mono. Nog even opgezocht hoe het tegenwoordig zit. Word je betrapt op het gebruik van de telefoon in de auto, dan kun je rekenen op een boete van €440.
2: Jemig.
0: Op de fiets is dat €170. En met name de fiets zie je toch wel vaak, ook bij de jeugd, hè? Die toch de telefoon in de hand heeft. Wie een mobieltje gebruikt in het verkeer is een domoor, is ons lopend vuur. Even eerlijk.
2: Ja, absoluut. Echt absoluut.
0: Nee, maar doe je het wel eens?
2: Ja, dat dan weer wel. Maar het is eigenlijk voornamelijk als ik bijvoorbeeld nummers opzoek op, voor muziek of zo. Als ik dat wil draaien in de auto, dan zit ik op mijn telefoon. Maar ik app niet achter het stuur.
0: Ja, maar een nummer opzoeken, daar ben je toch ook met je gedachten?
2: Ja, klopt. Anders? Dat is dus eigenlijk ook heel gevaarlijk. Maar als je een heel lang stuk rijdt, dan denk je, oh, ik wil toch even een ander albumpje op.
0: Ja.
2: Ja, en dan ga je dus dan wel de mist in om dan even op je telefoon een ander albumpje op te zetten. Ja,
0: dat kan ook een heel duur ander albumpje zijn.
2: Ja, €400.
3: €44. Heel veel cd's verkopen. Ja. Heel lang zo'n abonnement, zo'n streaming abonnement.
2: Maar doe jij het dan?
0: Nee, ik gebruik mijn telefoon voor navigatie.
2: Ja?
0: Maar ik kan dat ook niet.
2: Okay.
0: Nee, en op de fiets ook niet. Ik heb wel, als ik fiets, en ik fiets ook best veel, dan heb ik wel oortjes in. Dan luister ik een podcast of muziek of zoiets van Radio Noord. Mm-hmm. Kun je ook doen, hè? Radio Noord in de auto luisteren. Of je niet steeds te wisselen.
3: Maar dan moet je hem toch even aanzetten.
0: Nee, dat doe je toch voor vertrek.
3: Ja, maar soms moet je ook even een volgende podcast opzetten.
0: Nee, dat kun je ook zelfs instellen.
2: Dat heb ik
0: Nou, maar dat stop ik zelfs ook. Want dan moet ik hem uit mijn broekzak halen, dat wil helemaal
2: even langs de vluchtstraat.
0: Ja, nee.
3: Wat meen je, Edwin? Heel
0: ik
3: goed.
0: Wil niet droomste zijn dan de pauze, maar zo is het wel.
2: Wauw.
0: Ja, en ik heb wel eens gewoon gemerkt, tuurlijk, ik ben in het verleden allemaal wel eens een keer iets op je telefoon zitten rommelen. Maar hoe snel je afgeleid bent in een no time. Zelfs als je op je navigatie kijkt alleen al.
2: Ja, je gaat gelijk naar links of naar rechts. Ja. Dat is echt heel gevaarlijk.
0: Wil ik gewoon niet.
3: Het is ook volkomen terecht dat er dit soort hoge boetes worden gegeven. Toch voor, want het is zo gevaarlijk in de auto.
0: Ja, en toch gebeurt het veel erop.
3: Ja, nee, vertel mij wat. Ik zag het van de week nog, dat iemand gewoon rustig achter het stuur zat te appen. En dan in een woonwijk. En er hoeft maar een kind net over te steken. En je bent gewoon te laat met remmen. Dus het is zo ontzettend dik. Ik moet wel zeggen, ik moet wel toegeven, af en toe doe ik het wel eens op de fiets.
0: Ja.
3: Maar dan doe ik het alleen op een vrij liggend fietspad.
0: Mm-hmm. €170.
3: Ja, zeker. Nee, ik moet het toch niet doen. Maar ik vind trouwens dat het ook voor voetgangers verboden zou moeten zijn. En daar zouden ook hoge boetes op moeten staan. Want daar is het net zo gevaarlijk.
0: Dat klopt.
3: Ik zie zo vaak mensen met een telefoon in de hand gericht op het scherm oversteken.
2: Op een zebrapad. Hoppa.
3: Zo link.
2: In de ankers.
0: Wie een mobieltje gebruikt in het verkeer is een domoor. Reageer. Praat met ons mee. Misschien, vertel ik eerlijk, als jij het wel af en toe doet en waarom. 050-3188-288. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 96% van de stemmen zegt eens wie een mobieltje gebruikt in het verkeer is een domoor.
1: Geef je mening en praat mee. Lopend vuur.
0: Ach, de bal die weer deze week nog bespraken hier in de ochtendploeg. Winston Kerstanovic is jarig vandaag.
3: Ach.
0: Hij was voor miljoenenjacht was hij helemaal in Delfzijl, hè?
3: Zullen we helemaal naar Blaricum gaan om daar een taart te bezorgen?
0: Nee. Maar we feliciteren hem wel van harte. Hij viert vandaag zijn 50ste verjaardag. Don McLean, zanger, 81. Sting is jarig, 75. Gordon Matthew Thomas Sumner, zo heet hij eigenlijk. En dit is leuk, dat vond ik terug. En dat plaatje draait niet zo vaak meer. Lene Nyström is jarig. En die kennen we nog van Barbie Girl, van Aqua. Hey.
4: Hiya, Barbie.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ja, met het hoge stemmetje. Lena Nystrum, zij is jarig vandaag. Je hoorde Aqua Barbie Girl. Zometeen hoor je het Groningse nieuws van Rob de Vries. Wat zit erin, Rob?
3: Gaan we het hebben over de huizenprijzen. Je hoort dat ze in Groningen veel hoger stijgen dan elders in het land.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: 7:30 is het. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Tot 9:00 vanochtend geldt onder meer in onze regio code geel. Het verkeer kan plaatselijk last hebben van dichte mist. De waarschuwing van het KNMI geldt behalve voor Groningen ook voor Friesland, Drenthe en Overijssel. Hulpdiensten hebben gisteravond een kind uit het Oldammeer gehaald. Dat was de hoogte van de Noorderringdijk in Oostwold. Rond kwart over acht werd een zoekactie opgetuigd. Het kind werd overgedragen aan ambulancepersoneel en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het met het slachtoffer gaat. Hoe het kind in het water belandde en in de problemen raakte, wordt onderzocht. De coalitie in de provincie zou kunnen vallen. Daar houdt coalitiepartner VVD inmiddels serieus rekening mee. Vorige week kreeg coalitiepartij BBB een motie van afkeuring tegen zich, die ook door de 3 andere coalitiepartijen werd gesteund. Ze zijn ontstemd over de opstelling van de BBB in het dossier rond de onteigening van een boerenfamilie in Lucaswolde. Na een gezamenlijk overleg tussen de 4 coalitiepartijen is de kou nog niet uit de lucht. De BBB bespreekt de situatie na het weekend opnieuw met de fractie. Volgens fractievoorzitter Bas Wiegmans komt er dan iets van een besluit. Huizenprijzen stijgen volgens ABN AMRO dit jaar sterker dan voorzien. Vooral Groningen trekt het landelijk gemiddelde omhoog. In het tweede kwartaal steeg de huizenprijs in Amsterdam 0,8%. In de provincie Groningen was dat 8%. Het landelijk gemiddelde komt uit op 4,2%. Voor de resterende maanden verwachten de onderzoekers dat de prijzen stabiel blijven of zelfs iets zullen dalen. In 18 werkplaatsen in de provincie wordt hard gewerkt aan het maken van lichtsculpturen voor de Sunnemeerdenparade. De lichtoptocht trekt op zaterdag 7 november, een paar dagen voor Sint Maarten, voor de tweede keer door de Groninger binnenstad. Artistiek leider Karel Buskus vertelt hoe deze editie verschilt van vorig jaar.
9: Het zal iets groter zijn, maar we willen daar ook wel voorzichtig in zijn. Het moet ook behapbaar blijven, ook voor de kleine organisatie die we zijn. Maar het groeit wel enigszins. Ja, we hebben nu 18 werkplaatsen. En er waren er vorig jaar 11. Dus dat zijn er al 7 meer.
10: En elke werkplaats is ook een creatie?
9: Ja, in principe wel. Ja. En soms zijn het grote dingen, soms zijn het wat kleinere dingen. Er doen ook scholen mee. Basisscholen maken lampions. Die zijn heel klein. Middelbare scholen maken wat middelgrote sculpturen.
8: Thema is dit jaar rituelen. Na jaren is een radiofragment uit 1948 opgedoken op een zolder in Leeuwarden. Daarin hoor je oom Diederik uit Stadskanaal op een landbouwtentoonstelling in Groningen een zogenaamde gesproken brief maken voor zijn neef, die als soldaat in Nederlands-Indië zit. Een klein stukje eruit.
11: Wist u door Diederik mijn jong? Hier is oom Diederik uit Knoller. Ik ben hier in stad op de grote tentoonstelling. Jong, wat zonde dat niet even kinkest. Mooi man, maar rokel.
8: Ja, een verslaggever van de regionale Omroep Noord, voorloper van de RONO en Radio Noord, legt het vast. De kop tijdens het maken van een documentaire over het 80-jarig bestaan van de noordelijke regionale omroepen. René Duursma van de Groninger Archieven is blij dat het fragment bewaard is gebleven.
12: Ja, het is echt 1948. Het is echt relatief. We hebben nog wel iets uit 47 of 46 zelfs, maar ook Coast Castle onder andere. Maar er is niet heel veel materiaal uit eind jaren 40. Het is best bijzonder.
8: Meer erover lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
13: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
14: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
15: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea, in de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
16: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
17: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
18: De Ochtendploeg
19: met Edwin Pasveer.
7: Goedemorgen, financiële zorgen voor de gemeente Groningen. De gemeente krijgt de begroting van volgend jaar nog rond. Maar daarna is er nog veel onduidelijk. Hoe dat zit, dat hoor je zometeen naar Cool and the Gang.
20: Bonjour, bonjour. Goedemorgen.
21: Goedemorgen.

0: La la la, let's go dancing. Het is 8:09. De financiële toekomst van de gemeente Groningen ziet er onzeker uit. Voor volgend jaar komt de begroting nog rond, maar daarna schiet Groningen de rode cijfers in. Hoe groot het tekort gaat worden, dat is nog niet duidelijk. Wethouder Mirjam Wijnja vertelt hoe het komt.
1: 70% van onze inkomsten komen vanuit het Rijk. En daar zit heel veel onzekerheid. Er is 27 miljoen bezuinigd op onze begroting door het Rijk. En er hangt heel veel onzekerheid in de lucht over nog meer bezuinigingen. Komt er meer geld bij of niet? En we weten eigenlijk nog niet hoe dat gaat uitpakken. Dus als dat allemaal slecht uitvalt, dan hebben wij vanaf 2028 gelijk een hele grote bezuinigingsopdracht te pakken.
2: Ja, wat zou dat betekenen voor de inwoners van de gemeente Groningen?
1: Nou ja, dat zou sowieso betekenen dat we hele pijnlijke bezuinigingen moeten doorvoeren. Dus dat gaat buurthuizen raken, dat gaat de portemonnee van mensen raken. Dat gaat misschien wel de snelheid van de woningbouwopgave raken. Dus het gaat echt over hele belangrijke dingen. En dat is ook de reden dat wij alles op alles zetten om te voorkomen dat dat gaat gebeuren.
2: Is er nog wel ruimte voor nieuwe ideeën, nieuwe initiatieven?
1: Eigenlijk is die er niet. Wat we de komende jaren moeten doen is werken met schaarste. Dus we blijven investeren in de dingen die belangrijk zijn voor Groningen. We maken goede schoolgebouwen voor onze kinderen, groene straten. We bouwen woningen. Maar als er nieuwe dingen bijkomen of extra dingen, dan kan dat alleen maar als we stoppen met iets anders. Dus dat is wel echt een andere situatie dan de afgelopen jaren.
2: En al die plannen die de afgelopen jaren zijn gemaakt, de grote plannen, misschien Karding, de Oosterpoort, maar ook inderdaad schoolgebouwen, sportvoorzieningen. Hoe is het daar al mee?
1: Nou, wat we de afgelopen jaren heel goed hebben gedaan als gemeente is dat eigenlijk allemaal goed in beeld brengen. Dus we weten precies wat er moet gebeuren. Als ik even sportvoorzieningen neem, we weten precies welke accommodaties zijn er, wat moet er gebeuren. En dan kan je dat ook een beetje gaan plannen. Dus dat is allemaal in beeld. En nu gaat de focus echt op uitvoeren. Dus dat betekent dat de mensen die voor de gemeente werken, die gaan zich meer met de uitvoering, echt op straat, aan het werk, dingen voor elkaar krijgen voor de inwoners van Groningen. En dus minder met het maken van beleid.
2: Nou, u zei al 70% ongeveer, iets 71 geloof ik, komt vanuit het Rijk. U draait zelf ook aan een knop, de OZB. Hoeveel ruimte is er nog om zelf als gemeente aan knoppen te draaien om meer geld binnen te halen?
1: Nou, er is heel weinig ruimte om aan knoppen te draaien. En het is ook een knop waar we eigenlijk liever niet aan willen draaien. Want als je naar de afgelopen jaren kijkt, dan is het leven voor heel veel mensen heel duur geworden. Dat zien wij ook. Dus we doen dat liever niet. De afspraak die we nu hebben gemaakt is dat een stapje in die verhoging, het gaat over 5% op de OZB, dat we die echt als sluitstuk nemen. Dus we hebben eerst gekeken naar meer risico's. Waar kunnen we zelf bezuinigen? Wat gaan we met onze eigen organisatie doen om het met minder mensen te doen? En pas daarna de lasten van inwoners. Dus we proberen dat echt zoveel mogelijk te voorkomen.
0: De Groningen-wethouder Mirjam Wijnja was dat in gesprek met verslaggever Wouter Holsappel. En zometeen het Gronings kampioenschap BMX wordt morgen niet in Zevenhuizen gehouden, maar in een andere provincie. Waarom? Dat hoor je zometeen hier. Radio.

0: Alex Warren. 7:45, Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, mist op sommige plekken, dichte mist ook. Hoe lang duurt dat nog?
1: Nou ja, de zon die moet eigenlijk de bar al een beetje abrum. Ik denk dat we over 2 uur zo'n beetje wel overal ervan verlast ben. Het is op dit moment vooral in de bootgebieden dat het nog behoorlijk dicht zit. 216 meter zicht op Grunnen Airport Eelde. Nou, en hier schijnt eigenlijk op dit moment, ja, misschien de zon. Ja, is er inmiddels wel. Hier valt de mist dus in de wel touw. Maar iets verderop, ja, door is het wel weer mistig. Dus oppassen de komende uur nog even voor die nevel en mist. De zon die komt er straks bij en voor de rest is het rustig weer. De wind is zwak tot motig, komt uit zuidelijke regens en de temperatuur vanmiddag 19 of 20 graden. Vanavond en vannacht opklonend en rustig weer. Dan gaat het loter op de heiwee, nevel en mist ontstaan met zo'n 8 tot 12 graden als minimum. In morgen wordt een dag met regelmatig zon. Overdag blijft droog met een zwakke tot motige zuidwestenwind 19 of 20 graden.
0: Dankjewel. Ja, het Gronings kampioenschap BMX wordt morgen gehouden in Drenthe, in Assen. Was aanvankelijk niet de bedoeling, want er zou gereisd worden op de splinternieuwe baan in Zevenhuizen. Maar ja, een technisch probleem met een gloednieuw starthek gooit roet in het eten. Verslaggever Ronald Niemeyer ging er maar eens kijken in Zevenhuizen en hij sprak er met Jeroen Heijnen van fietscrossclub De Spartanen.
2: Dat klaphek inderdaad, waar al die fietsers dan tegenaan staan en wachten op de start, gaat keurig omhoog.
3: Ja.
2: En je kunt hem ook gewoon
3: laten. Ja, ik kan hem laten vallen, kijk hier.
2: En dan zeg ik, hij doet het gewoon.
3: Ja, hij doet het keurig. En wij hadden op trainingen eigenlijk ook geen last ermee. Het probleem is als je dus echt met 8 zware rijders, volwassen mannen, aan dat hek gaat staan. En je staat lang aan zo'n hek. Ja, dan viel het hek viel weg. Dus die viel naar beneden voordat de startprocedure beëindigd was. Ja, en dat is niet wenselijk. Dat is ook, kan gevaarlijk zijn, kan oneerlijke competitie zijn. Dus.
2: En dan krijg je de nationale wedstrijden. Dat zou zaterdag zouden die hier plaatsvinden. Ik denk dat je daar als vereniging heel trots op bent.
3: Ja, zeker. Ja, wij waren er helemaal klaar voor. En dan, dan kom je erachter eigenlijk op een training van... oeh, ja, jeetje, dit kon wel eens moeilijk worden als er 8 volwassen mensen aan het hek staan. Geprobeerd een goede oplossing te vinden, maar ja, we kregen het niet klaar voor zaterdag.
2: En dus gaat een Gronings evenement naar Assen toe?
3: Ja, ja, nou ja, daar kan ik niks negatiefs over zeggen. Wij zijn heel blij met Assen. Dat Assen de baan ter beschikking stelde aan ons... Dat is natuurlijk helemaal super. Wij kunnen daar zo met ons boeltje kunnen we daar naartoe. En wij organiseren daar een fantastisch Gronings kampioenschap.
2: Ja. Het zal ongetwijfeld stevig balen zijn natuurlijk, ook als vereniging. Want ja, die baan ligt er nog niet zo lang. Nee. Splinternieuw, dat wil je laten zien. Zeker met zo'n kampioenschap. Wat betekent dat financieel? Want ik kan me voorstellen dat de mensen die hier niet komen, hier ook niks uitgeven.
3: Wij krijgen de baan in Assen krijgen we in bruikleen. Dus wij zetten onze horeca zetten we daar neer. En ja, in principe kunnen we dan ook weer inkomsten genereren.
2: Ja, je neemt het evenement dus even mee naar een andere plek.
3: Juist.
2: Ja.
3: En we hebben die inkomsten ook nodig, want we hebben allerlei uitgaven al gedaan. We hebben allemaal prijzen gekocht. Er zit wel een 3.000-4.000 euro aan kosten al in dat evenement. Ja. Dus ja, je bent blij dat je wel de kans krijgt om dat er weer uit te halen.
0: Jeroen Heijnen van fietscrossclub De Spartanen in gesprek met Ronald Niemeyer, Zevenhuizen. Ja, wanneer het hek is aangepast, dat is nog niet bekend. De vereniging wil het probleem voor volgend jaar opgelost hebben. Dan staan namelijk in Zevenhuizen opnieuw 2 grote evenementen op de agenda. Maar morgen dus naar Assen. Zometeen ons loopt het vuur na Lynyrd Skynyrd.

0: Alleen de cowboy hoed erbij denken. Lynyrd Skynyrd en Sweet Home Alabama. Misschien ben je wel onderweg. Gebruik je telefoon dan niet, hè? Zegt campagne Mono. Hoe je ook vertrekt, vertrek Mono, luidt de campagne. Wie je mobieltje gebruikt in het verkeer is een domoor, is ons lopend vuur. Komt er binnen, Amber.
1: Ja, Hilda zegt, voor navigatie zet je mobiel in een houder. En voor overig gebruik zet je je auto op een parkeerplaats. Je bent niet alleen een domoor, je bent een gevaar op de weg. Net zo gevaarlijk als alcohol of drugs in het verkeer. Theo zegt, €440?
0: Ja.
1: Dat is een koopje. Stel, je komt in het ziekenhuis terecht en je moet de kosten zelf betalen, dan is €440 wel echt een koopje. Kort samengevat, je bent wel echt een domoor. En Monique zegt, niet alleen iedereen heeft een navigatie in de voertuig. Ik kan helaas niet altijd de weg vinden. En wanneer ik de weg kwijt ben, moet ze even kijken. En zeker met alle omleidingen, dus... Zij is er niet helemaal mee eens.
0: Wie je mobieltje gebruikt in het verkeer is een domoor. 050-318-288. Praat met ons mee. En stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. 97% van de stemmen zegt eens. Wie je mobieltje gebruikt in het verkeer is een domoor. Het is vrijdag, betekent na achter ons wekelijks nieuwsforum. Vandaag met Betty de Boer en Wouter Holsappel. Over andere over toerisme in Groningen en de kwestie Koenschuiling. En nu Daft Punk en Pharrell Williams.
2: Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen.
6: Het is nu 8 uur.
7: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder worden. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft gisteravond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Veel Katwijkers maken zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek.
8: En zorgen gaan over het lozen van vervuild water. Rechtszaken tegen de farmaceut, de ongekende grootte en de hoogte van het gebouw, de negatieve gevolgen voor het milieu, de toename van verkeer, geluidshinder.
7: Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De Tweede Kamer wil dat meer bedrijven kiezen voor vervoer van goederen over het spoor in plaats van over de weg. Dat scheelt files en is beter voor het milieu. Bedrijven vinden het nu te duur, zeker als je het vergelijkt met België en Duitsland. Daarom vindt de Kamer dat het kabinet moet helpen. De staatssecretaris laat zich eerst informeren.
9: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen. Wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
7: Het goederenvervoer in Nederland daalt al jaren. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de op 1 na snelste. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

de beste hits en feel-good classics. Dit is Groningen 1.

0: Dit is nu 9 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld waarbij gewonden vielen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
2: In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering weet het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
1: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Zuid-Korea probeert de banden te verbeteren met Noord-Korea. Daarom ligt een dergelijke uitlevering van krijgsgevangenen gevoelig. Als Oekraïne geen excuses maakt, volgen er volgens de president van Zuid-Korea maatregelen. Wat hij dan gaat doen, zei hij er niet bij. Precies 75 jaar geleden was in Nederland de eerste tv-uitzending te zien. Destijds stonden duizenden mensen voor de etalages van radiowinkels of keken in een café. De koninklijke familie keek op Paleis Soestdijk. De eerste uitzending duurde 1,5 uur en die klonk zo.
3: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
1: Vandaag opent in Museum Beeld en Geluid een tentoonstelling die stilstaat bij 75 jaar tv. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Later vanochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
10: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
13: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
14: Van wereldclubs tot verborgen parels.
13: FCSurprise.nl.
15: Ah! Oeh, gaat het?
16: Er moet hier echt licht komen.
14: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl. Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
17: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet.
0: dat voelt eenzaam.
17: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
0: Help je mee?
18: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlagtwedde.
20: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.
21: Het

0: Michael Jackson en Wannabe Starting Something. Het is vandaag vrijdag 2 oktober 2026. Wat klinkt dat ook alweer, hè? 2 oktober. Het is echt, de tijd gaat zo verschrikkelijk snel. Niet te doen. Maar goed, goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Goud. Normaal zit Jan van Assema hier natuurlijk. Hij kon er vanochtend even niet bij zijn. Dus doe ik het maar weer met de schuifjes, denk ik. Net als op de maandag en op de woensdag. Dus we gaan kijken hoe dat gaat op de vrijdag. En wat hebben we vandaag allemaal in de uitzending? Hoe gemakkelijk krijg jij je huisarts te pakken? Zorgbelangen Groningen deed onderzoek en we spreken hierover met Luc Tjalma. En er is veel te doen omtrent het organiseren en aanvragen van vergunningen voor evenementen. En daarover spreken wij met Maaike Stedema. Michiel van der Spek is er ook weer bij met een vooruitblik op de sportevenementen van de aankomend weekend. En zondag is het Dierendag. En daarover spreken wij met Marja Boman en over haar liefde voor alpaca's. En een nieuwe maand is gestart en dus tijd voor een overzicht van het programma van De Klinker in Winschoten. Suzanne Visser vertelt ons hier alles over. Ja, en het is natuurlijk vrijdag, hè? Het is tijd voor de wie van de drie. Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Nou, voor vanochtend weer een leuk lijstje. Plaatje 1 is Jannes met Een Beetje Meer. Plaatje 2 is Nick Kershaw en I Won't Let the Sun Go Down on Me. Plaatje 3 is Carly Simon met You're So Vain. Stemmen kan nog tot 11:45 op de Facebookpagina van Groningen 1. En het Groningen 1 nieuws en weer wordt vanochtend verzorgd door Geert Smit. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier op Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

0: A Flash and the Pen and Waiting for a Train. Ja, gisteren was het nog Internationale Ouderendag. En vandaag doen we het gewoon nog een keer. Het is Nationale Ouderendag. Ja, dat wist jij niet, Geert, denk ik, hè?
1: Nee, dat is niet door mij betrokken geweest.
0: Nee, hè? Nou, dat is dan ook wel weer fijn. Ja, 2 dagen achter elkaar aandacht voor ouderen. Een beetje dubbelop misschien, maar eigenlijk is het helemaal niet zo gek. Want vandaag draait het vooral om iets heel simpels. Tijd maken voor een oudere. Ja, de bedoeling van Nationale Ouderendag is dat je een oudere uitnodigt om samen iets te gaan doen. En dat hoeft echt geen groot uitje te zijn. Een wandeling, even naar het strand. Ja, naar het strand is vanaf hier best wel een uitje natuurlijk. Maar goed, samen een kop thee drinken of gewoon ergens naartoe waar diegene graag komt. En daar zit eigenlijk meteen het belangrijkste. De oudere mag zelf kiezen wat hij of zij wil doen. Want soms is het mooiste cadeau helemaal geen cadeau. Het is gewoon dat iemand zegt, kom, ik heb vandaag tijd voor je. Nationale Ouderendag bestaat in Nederland sinds 2009... en wordt ieder jaar op de eerste vrijdag van oktober georganiseerd. Het idee is om vooral lokaal iets voor ouderen te doen. Even de deur uit, even samen op pad en vooral even aandacht voor elkaar. Dus kijk vandaag eens even om je heen. Misschien is er wel een vader, moeder, opa, oma, buurvrouw of buurman die het hartstikke leuk zou vinden als je gewoon eens vraagt, wat zullen we vandaag eens even samen gaan doen? Today.

Earth and Fire met A Weekend. En daarvoor hoorden we Bruno Mars en The Lazy Song. Ja, het is 9:55 en dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan. Maar eerst nog even Garland, Jeffries en Matador. Take me

Dit is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Geert Smit. Uit de begroting 2027 blijkt dat de provincie Groningen financieel gezond is. In 2027 verwacht de provincie 827 miljoen binnen te krijgen en 809 miljoen uit te geven. Het meeste geld gaat naar de bereikbaarheid, zoals openbaar vervoer, infrastructuur en investeert de provincie in natuur, ruimtelijke ontwikkeling, de energietransitie, herstel en erfgoed. En de provincie kijkt in de begroting ook naar de jaren na 2027, want in 2030 dreigen de inkomsten niet genoeg te zijn om alle uitgaven te dekken. De provincie onderzoekt hoe dit kan worden opgelost. In de gemeente Pekela is 40.000 euro beschikbaar voor leefbaarheidsprojecten. Stichtingen, verenigingen en bewonerscollectieven in Pekela kunnen vanaf gisteren subsidie aanvragen uit het Leefbaarheidsfonds. In totaal is 40.000 euro beschikbaar met maximaal 5.000 euro per aanvraag. Het fonds ondersteunt nieuwe projecten die de leefbaarheid en sociale samenhang versterken. Aanvragen kunnen tot en met 30 november 2026 worden ingediend. Scholengroep Trivium wordt Groningen Land College. De naamswijziging volgt op de fusie van het Dollar College en Ubbo Emmius in 2022. De scholengroep telt 13 vestigingen en ongeveer 5000 leerlingen. Alleen de naam verandert, de scholen en het onderwijs blijven hetzelfde. De nieuwe naam wordt geleidelijk ingevoerd en moet vanaf schooljaar 2027-2028 volledig zijn doorgevoerd. Bij Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal vindt dinsdag 6 oktober een voorronde van Skills Heroes plaats. De mbo-studenten gaan de strijden aan in CNC-frezen, kattekenen, zig en maglassen. De beste deelnemers gaan door naar de volgende ronde van de landelijke vakmanschapswedstrijden. Ook zijn er regionale techniekbedrijven aanwezig om bezoekers kennis te laten maken met de sector en de carrière-mogelijkheden. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op groningen1.nl en westerwoldeactueel.nl. Vanmorgen was er in onze regio een erg dichte mist. Op grote schaal was het zich beperkt. Halverwege de ochtend ligt de temperatuur rond de 14 graden. Vanmiddag krijgen we een heel ander weerbeeld. De zon schijnt, krijgt volop de ruimte en bepaalt het weerbeeld. Af en toe trekken we stapelwolken of wolkensluizen over, maar die doen weinig af aan de zonnige omstandigheden. De temperatuur kan oplopen tot van 19 tot 21 graden. En de wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten.

0: Ja, het is weer een bijzonder lijstje, denk ik, vanochtend. Plaatje 1, dat is Jannes met een beetje meer. Plaatje 2 is Nick Kershaw en I Won't Let the Sun Go Down on Me. En plaatje 3 is Carly Simon met You're So Vain. Ja, Geert, heb jij je voorkeur?
1: Ja.
0: Ja, zegt hij.
1: Voor dit moment nog niet, maar nou wel.
0: Nou, ik ben heel benieuwd, al heb ik een idee.
1: Ja, toch?
0: Wat het is. Ja, ik zag jou wel een beetje meedijnen met plaatje 3, geloof ik.
1: Helemaal.
0: Ja, hè? Ja, precies. Ja. Waarom?
1: Ja, een beetje nostalgie, denk ik, hè?
0: Ja, precies.
1: Ja, maar eigenlijk alle drie, hè? Dus we waren alle drie al wat ouder. Zijn niet van de laatste jaren.
0: Nee, dat klopt.
1: Ja, maar ik denk ook dat het voor de luisteraars meeste aanspreekt op dit moment.
0: Nou, ik heb gisteravond voor het laatst gekeken hoe er gestemd werd. En het was een gelijkstand.
1: Okay.
0: Tussen alle drie. Er werd op alle drie de plaatjes goed gestemd.
1: Toch wel.
0: Dus ja, toch wel. Dus ik...
1: En Jannes is natuurlijk ook wel bijzonder. Ik kan me herinneren dat een van de beginjaren dat ik actief was bij Radio Westwolde, dat Jannes op een keer op een avond hier beneden met een kookwedstrijd meedeed.
0: Oh, een kookwedstrijd.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Een soepkookwedstrijd. Want een snetkookwedstrijd mocht niet, want dat was al verzet.
0: Ah, juist.
1: En Jannes was er ook. En die kookt ook soep.
0: Oké, en wat voor soep heeft hij gekookt?
1: Dat weet ik niet meer.
0: Oh.
1: Dat weet ik niet meer.
0: Heeft hij ook gewonnen? Want dat is ook...
1: Ook niet.
0: Oh.
1: Nee, ook niet. Nee, dat was, maar het was wel heel erg leuk.
0: Ja.
1: Ja, gezellig ja, avond met een paar andere artiesten. En wie er allemaal waren, weet ik niet meer. Maar hij was ook een professionele kok. Die maakte een... even kijken. Een tropische snert.
0: Een tropische snert.
1: Ja.
0: Dus eentje die je ook in de zomer kunt maken, zeg maar.
1: Lekker pittig.
0: Oké. Nou ja, ik ben sowieso niet van de snert.
1: Ja
0: dat
1: wel,
0: is
1: hè?
0: Een beetje fout om misschien te zeggen, maar... Ja.
1: Maar Jannes was er ook en die was natuurlijk sfeermaker.
0: Ja, uiteraard.
1: Maar helemaal goed.
0: Maar jij gaat niet voor Jannes?
1: Nee.
0: Oké.
1: Nee, maar ik vond die laatste toch echt mooi.
0: Ja, dat snap ik. Ja, en Jannes, ik moet een beetje zeggen... Wij hebben natuurlijk meerdere appgroepen hier bij de Omroep. En zo ook eentje tussen de mensen van de bingo natuurlijk. Hè, het bingo-team. En daar zitten ook de mensen van GOF bij. Hè, gezelligheid op verzoek. Dat komt natuurlijk voor de bingo aan. Tussen 6 en 8 op zondagavond. Ja, en het vorige lijstje is gemaakt door Gerrit Pelletier. En die presenteert natuurlijk ook gezelligheid op verzoek. En dus ik had het ook even in de groep gegooid. Zo van, jongens, hè, lijstje van Gerrit, hartstikke leuk. Ja, en daar reageerde Wiltje Wilds op natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: En die zegt, ik mis Jannes. En toen zei ik tegen Wiltje van, weet je, dan heb ik voor jou de volgende keer Jannes.
1: Maar dan moet Wiltje dus nu ook stemmen.
0: Ja, dat vind ik eigenlijk wel een beetje. Ik vraag me af of hij dat gedaan heeft. Maar dat vind ik eigenlijk wel, dat hij dat zou moeten doen.
1: Ja.
0: Dus bij deze Wiltje, als je dit hoort, ga nog even stemmen, joh. Want ja, dan maakt Jannes extra kans, lijkt mij zo. Goed, we gaan het allemaal zien. Stemmen kan dus nog steeds tot 11:45 op de Facebookpagina van Groningen 1.

0: Bryan Adams en Run to You.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Hoe makkelijk krijg jij je huisarts te pakken en voel je je daar ook echt gehoord? Zorgbelang Groningen onderzocht hoe inwoners de toegankelijkheid van de huisartsenzorg ervaren. En we spreken hierover met Luc Tjalma. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, waarom heeft Zorgbelang Groningen een onderzoek gedaan?
2: Ja, wij hebben een onderzoek hier net gedaan omdat wij bepaalde signalen hebben ontvangen van inwoners van Groningen via ons adviespunt en via ons panel. Dus panel waar wij vragen uitstellen. En daar zoeken wij nog steeds inwoners voor. Dus willen mensen meedenken met ons over zorg- en welzijnproblemen, dan nodigen wij hun van harte uit. En we hebben eerder ook een onderzoek gedaan naar een meldactie toegankelijke zorg. Dat was zeg maar voor de gehele zorg. En daar kwam ook al uit dat mensen ervaarden dat mensen problemen hadden met de toegankelijkheid van de huisartszorg. Dus hebben wij bedacht om hier een vragenlijst over te gaan verspreiden.
0: Ja, duidelijk. Ja, je deed even heel snel een oproepje. Maar wat als mensen mee willen doen, waar kunnen ze dan terecht?
2: Op onze website staat wel een panel.
0: Oké.
2: Dat kunnen zich opgeven. Dus
0: daar
2: dat is de website
0: aanmelden.
2: Van Zorgbelang Groningen.
0: Helemaal mooi. Ja, hoeveel mensen deden mee aan dit onderzoek?
2: Voor dit onderzoek hebben 450 mensen deelgenomen. Dus daar zijn wij enorm blij mee. Dat zoveel mensen hieraan mee wilden doen. Maar dat geeft direct ook aan dat dit een thema is die speelt bij de inwoners van de provincie Groningen.
0: Ja, dat is zeker waar. Ja, en wat waren de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek?
2: Nou, we hebben ook een cijfer gegeven. Een gemiddelde cijfer was een 7,1. Dus dat is niet heel slecht. Maar tegelijk zien we ook bepaalde signalen dat het minder is. Bijvoorbeeld dat mensen lang moeten wachten voor een afspraak. Of dat ze eigenlijk worden teruggestuurd dat het niet ernstig genoeg is. We kwamen erachter dat 61% van onze deelnemers drempels ervaart om contact te zoeken met de huisarts.
0: Oké, dat is best wel enorm.
2: Dat is best wel enorm, ja. En dat zorgt natuurlijk ook voor zorgen, dus dat ze niet serieus genomen worden of dat de klachten erger worden. Of dat ze zich onnodig zorgen maakten. Dus dat is wel vervelend inderdaad.
0: Heeft het ook niet te maken met een stukje digitalisering?
2: Dat hebben we ook onderzocht. En dat is wel grappig, want de jongeren die ervaren eigenlijk de toegankelijkheid minder dan de oudere doelgroep. En we hebben toen ook gevraagd van, hey, de digitalisering, wat vinden jullie daarvan? En eigenlijk dan de oudere doelgroep heeft dat liever niet. Terwijl de jongere doelgroep, die wil het eigenlijk wel, maar die heeft die kans nog niet. Dus wat we eigenlijk daaruit kunnen concluderen is dat digitalisering misschien alleen voor jongeren moet worden ingezet en voor de ouderen, die eigenlijk de toegankelijkheid al met een 7,6 beoordeelt, dus best hoog, om hier het gewoon via de ouderwetse manier te doen.
0: Ja. Ja, dat is ook zo. Ja, dan kun je daar misschien een splitsing in maken, ja.
2: Precies.
0: Het is ook wel een beetje van deze tijd, denk ik, hè?
2: De digitalisering zeker weten, maar we moeten natuurlijk voor zorgen dat het digitaal waar nodig, maar in principe het liefst gewoon analoog.
0: Ja. Ja, want dat is toch het fijnst om gewoon persoonlijk contact te hebben.
2: Precies.
0: Ja.
2: Absoluut.
0: En er komt een bijeenkomst op 6 oktober. Dan worden de resultaten besproken en wordt samen gezocht naar oplossingen voor de toekomst. Wat hopen jullie dat er na de bijeenkomst van de aanstaande dinsdag concreet gaat gebeuren?
2: Nou, wij houden inderdaad een bijeenkomst op 6 oktober in het Vinkhuis in Groningen. In de middag van half 2 tot 4 uur. En daar is ook iedereen welkom. Dus mochten de inwoners om dinsdagmiddag nog niks te doen hebben, dan zijn ze van harte welkom. Dan kunnen ze zich ook opgeven op de site van Zorgplan Groningen. En wij hopen tijdens deze bijeenkomst op een wederzijds begrip tussen de huisartsen. Want wij organiseren deze academie samen met Doc Noord. En Doc Noord is een regionale organisatie voor huisartsenzorg in Groningen en Noord-Drenthe. En zij vertegenwoordigen en ondersteunen de huisartsen en hun praktijkteams. En tijdens de academie hopen wij door en in gesprek te gaan met de inwoners en met de zorgprofessionals voor begrip en ook al een beetje een ideeënrichting om gezamenlijk de toegankelijkheid van de huisartsenzorg in Groningen toegankelijk te houden.
0: Helemaal duidelijk. Luc, ontzettend bedankt. En ik hoop dat het allemaal weer goed gaat komen. En dat, dat mensen het toch weer anders gaan ervaren.
2: Jullie bedankt dat we even aan de lijn mochten komen.
0: Graag gedaan.
1: Dit is Goud op Groningen 1.

King, Years and Years. En daarvoor hoorden we Supergirl van onder andere Anna Naglab. Ja, het is bijna 10 uur en dat betekent dat we zo naar het volgend uur gaan. En daarin spreken we met Maaike Stedema. Ja, want er is veel te doen omtrent het organiseren en aanvragen van vergunningen voor evenementen. En we willen heel graag weten wat haar ervaringen zijn. En Michiel van der Spek is er ook weer bij met een vooruitblik op de sportevenementen van aankomend weekend. Dat dus allemaal straks. Eerst nog even The Great Balls of Fire van Jerry Lee Lewis.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagwedde.
1: Het is nu 10 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Meer dan 400 scholen in Frankrijk houden vandaag de deuren dicht. Dat heeft alles te maken met de scholierenprotesten van de afgelopen dagen. Die liepen gisteren op meerdere plekken flink uit de hand. Zo werd op een aantal scholen brand gesticht en ook werden veel vernielingen aangericht. In Marseille werd schoolpersoneel aangevallen. Er zijn duizenden mensen opgepakt, onder hen zijn veel minderjarigen. Ook in Luik in België vonden spontaan acties onder scholieren plaats. Ook daar houden alle middelbare scholen vandaag uit voorzorg de deuren dicht. Amerika stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. De USS Theodore Roosevelt voegt zich eind deze maand bij twee schepen die er al liggen. Elk van de vliegdekschepen wordt vergezeld van een groep andere schepen. De Roosevelt-groep omvat onder meer twee schepen die gespecialiseerd zijn in amfibische aanvallen. Alles bij elkaar zijn er 7000 marinemensen en 2000 mariniers aan boord. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het enige doelpunt in Willemstad kwam op naam van Bakuna. Eerder deze interlandperiode won Curaçao ook al van Costa Rica en Nicaragua. Daarmee staat het eiland bovenaan groep A. Het vierde en laatste duel is opnieuw tegen Trinidad en Tobago. Alleen bij een ruime nederlaag kan Curaçao een plek in de kwartfinale van de Nations League nog mislopen. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van een graad of 20. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en ook weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
9: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
10: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
13: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
14: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
15: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
16: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
17: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.
18: Het

0: eerste drankje, 2:15 stoppen we. En de band die stopt om 2:00. En nou ja, dat hebben we dan allemaal al in ons bouwkje, dat je overal al in tronnen ligt. Ja, en dat nou ja, het is allemaal...
1: Dat is op zijn zachtst gezegd best een beetje vervelend.
0: Ja.
1: Waar ligt dat nou aan dan?
0: Nou, we denken eigenlijk over het algemeen dat eraan ligt. In Den Hoog doen we de regels maakt. In Den Hoog doen we heel veel mensen die nooit op het platteland wonen. Die nooit weten hoe dat het op het platteland gooit. Er zijn enkele mensen in het kabinet of in de regering die van het platteland komen en die doen ook hun uiterste best om die andere mensen dat duidelijk te maken. Maar het kwartje valt nooit. En zolang als die mensen nooit de regio ingaan en nooit bij ons komen, laten ze gewoon even naar de Lichtweg komen. Mooi uitje voor het team van Den Hoog. Dan weten ze hoe dat het gaat. Dan weten ze, dan leren ze het dorp kennen. Dan kunnen ze zijn hoe dat we doen. En niet alleen bij ons, dat is in alle dorpen op het platteland in heel Nederland. Ze moeten naar de mensen toe. Ze moeten kijken hoe gaat dat hier. Want wie ben geen Malieveld. Wie zit nou op daar 12 of op daar 7?
1: Dat is zeker waar. Maar je denkt echt dat het bij Den Haag vandaan komt en dat het niet de regeltjes zijn van de gemeente zelf, zeg maar. Dus dit komt echt van.
0: Misschien
1: van
0: dat
1: er
0: wel
1: af.
0: Iets in aanpast, want daar word ik nooit, want ik ben geen gemeenteambtenaar, dus dat kan ik nooit beoordelen. Maar het is wel zo dat het is het landelijk beleid. En zoals ik het nou begrepen heb, dat was veel onder jaren volgens mij ook niet zo, maar dan doorst een vergunning in, die wordt doorstuurd naar de veiligheidsregio van de provincie Groningen. En die man dan zeggen of klopt. Maar ja, die mensen die weten helemaal nooit waar we mee bezig zijn. Die hebben geen idee. Anders deden ze ook nooit zo roer.
1: Nee, dat is zeker waar. En nu?
0: Ja, verder gewoon. We stoppen nooit.
1: Nee, precies.
0: Maar ja, we hebben in... ik weet niet of Leonie misschien nog wat zegt, want ik ben aan het doen.
2: Nee hoor, dat geeft niks. Je vult het goed aan.
0: We hebben... contact had met de BBB-fractie van onze gemeente. Die hadden ook in de gaten dat het met de vergunning allemaal nooit lekker ging lopen. En die vroeg van, nou, wil je erover praten? Kunnen we wat voor jou betekenen? Nou, we hebben verschillende verenigingen aanschreven. En uiteindelijk ben we met de Burgschutters en de Lichtweek met de BBB-fractie aan tafel zitten. Gewoon, dat was op 9 juli. En door hem weer aan Campbell mocht, waar we allemaal zingen en luiden. Welke problemen dat we tegenkwamen en hoe mogen we daarop lossen. En dat is een heel fijne ontmoeting geweest. En we verwachten ook, dat is ons ook thuis echt door de BBB, dat zij door ook wat aan doen gewoon in de gemeente. En we hopen gewoon dat u daar ook lukt.
1: Ja.
0: En dat de regels binnen de gemeente of wat versoepeld worden kunnen en dat de gemeente daar ook aangeven kan in Den Hoog van... jongens, het landelijke, dat kan nooit.
1: Nee, want het zijn nu de vrijwilligers natuurlijk. Hè? De vrijwilligers die uit het dorp komen... die dan inderdaad iets gaan organiseren. Zijn jullie dan niet bang dat er alleen nog maar grote commerciële evenementen kunnen bestaan... en dat dit soort dingen gewoon te moeilijk gemaakt worden?
0: Ik weet nooit of de commerciële evenementen of die kringen het ook moeilijk. Die kringen het net zo moeilijk. Die kunnen meer entree vroegen en die kunnen andere dingen realiseren qua de financiën. Maar qua regels kringen die het ook moeilijk. En uiteindelijk gaan die gewoon failliet.
1: Ja.
0: Dat En op het platteland, al die vrijwilligersverenigingen... die allemaal wat evenementen organiseren... ja, die gaan nooit failliet. Maar die kunnen gewoon nooit verder. En die stoppen op den duur. En waar Den Hoog dan wel de petten hoog van heeft... dat is de leefbaarheid. We moeten de leefbaarheid, de samenleving, het welzijn. Nou, maar allemaal gebeuren, maar allemaal goud winnen. Maar van andere kanten, dan breken ze het gewoon af. En dat snappen ze nooit. Dat is zo jammer.
1: Ja.
0: Ik wil eigenlijk wel Den Hoog.
1: Oh, ik hoor iets aankomen.
2: Ja, ik ook, ja.
1: Met z'n allen naar Den Haag, inderdaad. Ja. Ja, ja. Ja, het zijn vervelende dingen. We kunnen hier uren over praten, moet ik zeggen. Dat blijft toch wel een dingetje. Ik wil jullie bedanken voor jullie komst. En ja, dat we toch ook even een inkijkje hebben gekregen in het organiseren inderdaad van dit soort dingen. En ik hoop toch ook echt wel dat er naar geluisterd wordt. En dat het allemaal weer wat makkelijker gaat. Ja, dat er regels zijn, dat is natuurlijk eenmaal zo. Maar,
0: er zijn gewoon heel veel dingen wat ze gewoon niet snappen. Bijvoorbeeld dit jaar was het ook, moesten we een verzamelplek aanwijzen. Dat als er iets, stel er kan branden in de tent, waar ga je die mensen dan heen sturen?
1: Ja.
0: Nou, er is heel veel ruimte rondom de tent, bij de kerk, het kerkhof, het hele dorp. Dus je kunt ze overal naartoe sturen. Maar nee, er moet een bord komen en daar moeten die mensen dan allemaal staan. Dat bord kun je niet huren van de gemeente, die hebben ze niet. Die moeten we dus zelf aanschaffen. Dat kan wel, maar het kost wel weer extra. Kost weer extra moeite om dat te regelen. En
1: het is een beetje te gek
0: zo,
1: op dit moment.
0: En zo loop je tegen heel veel dingen aan.
2: Dit jaar is dus het bord. Wat moeten we volgend jaar nog extra aanschaffen, hè?
1: Ja.
0: Er komt ook elke keer weer wat bij. Hè?
2: Ja.
1: Dan gaat de lol er op een gegeven moment wel een beetje af.
0: We zijn gewoon door.
1: Ja,
0: maar
1: gewoon doorgaan. Ja,
0: ja maar ja. Het wordt ons nooit makkelijk gemokt.
1: Nee.
0: En de leefbaarheid en de eensgezindheid in het dorp, dat gaat zo wel met verloren.
1: Ja, het klopt niet helemaal op die manier. Hè? We moeten echt afsluiten, want we moeten zo naar het regionieuws toe. Maar bedankt in elk geval voor jullie komst en we gaan het allemaal horen.
0: Dank
1: jullie
0: wel. Dankjewel.
3: Dit is Goud op Groningen 1. Groningen.

0: Dit is het Groningen 1 Nieuws, ik ben Geert Smit. Gisteren is met een feestelijke eerste treinrit van Groningen naar Wenen geveerd dat er vanaf maandag 5 oktober na 10 jaar weer een rechtstreekse trein tussen Groningen en het Duitse Lier rijdt. De herstart is het resultaat van jarenlange samenwerking tussen Nederlandse en Duitse overheden en spoorbedrijven. De Wunderlijn moet de bereikbaarheid van de grensregio verbeteren. In de toekomst is het de bedoeling dat de trein doorrijdt naar Bremen. Aan de Christiane Eberhardstraat in Bad Nieuweschans is een nieuwe groene speel- en ontmoetingsplek geopend. De gezonde buurt biedt ruimte voor spelen, bewegen en ontmoeten voor jong en oud. Gezonde buurten is een samenwerking van IVM Natuureducatie, Jantje Beton en JOGG samen met bewoners, de gemeente, kindcentrum Houwingeham, dorpsbelangen, en accountants en andere partners werd deze aantrekkelijke ontmoetingsplek gerealiseerd. De vernieuwde doorfietsroute F33 tussen Muntendam en Veendam is officieel geopend. De 2,7 kilometer lange route die bekend staat als de F33 loopt vanaf de Bovenweg in Muntendam via het Veenpad naar de Zorgvlietlaan in Veendam en is veiliger en comfortabeler gemaakt, onder meer doordat de Bovenweg is ingericht als fietsstraat en een breder fietspad is gerealiseerd. Daarna zijn delen van het fietspad vernieuwd en zijn verschillende kruisingen aangepast, waardoor fietsers op vrijwel alle kruisingen voorrang hebben. De FD33 is de eerste doorfietsroute in de Groningse Ommelanden. Met de route wil de provincie het fietsverkeer stimuleren en een alternatief bieden voor de drukke middenweg. De Koninklijke Marechaussee gaat vanaf 1 oktober flexibeler controleren in het grensgebied. Mobiele teams kunnen tot 20 kilometer landinwaartse controles gaan uitvoeren. Ook de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel blijft nadrukkelijk in beeld. De marechaussee wil met de nieuwe werkwijze onder meer mensensmokkel tegengaan. Controles bij grensoverschangen blijven bestaan, maar worden aangevuld met mobiele controles om omzeiling moeilijker te maken. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op groningen1.nl en westerwoldeactueel.nl. Dan het weer voor Zuid-Noost-Groningen. Onze regio moest vanmorgen rekening houden met dichte mist. En op grote schaal was het zicht beperkt. Halverwege de ochtend ligt de temperatuur rond de 14 graden. En vanmiddag krijgen we een heel ander weerbeeld. De zon krijgt volop de ruimte en bepaalt het weerbeeld. Af en toe trekken wat stapelwolken of wolkensluizen over. En de temperatuur loopt op naar 19 tot lokaal 21 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten.
1: Je kon Groningen 1 al beluisteren via de radio, bekijken op televisie en het laatste nieuws checken via onze website. Maar nu is er de Groningen 1 app. Bekijk het laatste regionale nieuws, check het weerbericht uit jouw regio en luister mee naar onze radioprogramma's. Dan mis je niks van Groningen 1. Download de app in de Google Play Store en in de App Store. En blijf op de hoogte met alles wat er speelt in Oost-Groningen.

0: Ja, plaatje 1 dus Jannes met een beetje meer. Plaatje 2 is Nick Kershaw en I Won't Let the Sun Go Down on Me. En plaatje 3 is Carly Simon met You're So Vain. Ja, jij ging voor You're So Vain, Geert, hè?
1: Ja.
0: Wat betekent dat eigenlijk, You're So Vain?
1: Sensibel eigenlijk een beetje, zo.
0: Ja, is dat niet een beetje dat je heel erg vol bent van jezelf?
1: Ja, denk ik wel, ja.
0: Zo, hè? Ja, zo ja. Van...
2: Ja, want je bent zo goed voor jezelf.
0: Ja, precies. Het is moeilijk bescheiden te blijven, zoiets, toch?
1: Ongeveer, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook inderdaad. Maar dat is wel een plaatje maar waarvan je...
1: lekker...
0: Ja.
1: Vriendelijk. Ja, precies. Dat is gezellig.
0: Gezellig plaatje voor op de vrijdag.
1: Ja, precies. Maar ik zit even te kijken. Hè. Er zit nog niet veel verschil in de stemming.
0: Oh, echt?
1: Echt. Is nog
0: gaat het nog steeds gelijk op?
1: Gelijkspel.
0: Oh, jeetje. Dan wordt het nog spannend ook nog.
1: Ja, dan moet
0: het
1: nog wel even... gestemd worden.
0: Ja, want hoe gaan we het dan doen? Dan moeten we misschien dobbelsteen of zo erbij pakken. Of kop en munt. Ja, dat werkt ook niet, hè, met 3 plaatjes.
1: Nee.
0: Daar moeten we nog even over nadenken.
1: Blinddoekje voor.
0: Ja, precies. Ja, en dan prikken, zeg maar. Zo, ja. Wat gaan we doen? Nou, wij gaan er nog even over nadenken met elkaar. Maar veel makkelijker kan het natuurlijk zijn als er gewoon bijgestemd wordt,
1: ja,
0: hè?
1: Dat is de bedoeling. Want daarom worden ze ook geselecteerd.
0: Ja,
1: hè?
0: Toch? Ja, precies. Dus... mensen thuis, ga vooral nog even stemmen. En dat kan tot 11:15 op de Facebookpagina van Groningen 1.

0: Fleetwood Mac en Sarah.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Ja, naast dat de wie van de drie natuurlijk een vast item is op de vrijdag, hebben we er nog eentje, want Michiel van der Spek is er altijd bij met een vooruitzicht op de sportevenementen van aankomend weekend. En ik hoop dat hij er nu ook bij is. Goedemorgen,
2: hallo.
0: Michiel.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, nou, yes. Fantastisch. Je bent er. Ja. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja. Ja. Ja, het is een beetje spannend zo, hè?
2: Ik sta waardoor ik mezelf niet hoorde, maar ik ben dus wel in de uitzending, ook als ik dat knopje blijkbaar niet indruk. Nou, hartstikke leuk.
0: Nou, ik hoor jou wel in elk geval. Dus,
2: ja, ja, het is altijd een beetje spannend, hè?
0: Ja, dat klopt.
2: Want het systeem waarmee ik in de uitzending kom, dat heb jij nog nooit gebruikt.
0: Klopt.
2: Volgens mij van beide kanten nog niet, zeg maar. En ik gebruik dat altijd vanuit huis en eigenlijk nooit in de studio haast. Dus ja, als jij nou zegt van, joh, welke knopjes moet ik indrukken? Ja, dan had je dat ook niet kunnen vertellen. Maar gelukkig is het allemaal goed gekomen.
0: Ja, ik geloof dat het helemaal goed is, inderdaad zo. Dus ja.
2: Nou, kijk, zullen we het dan maar over de sport hebben?
0: Lijkt me goed.
2: Ja, het is, er is weer van alles te doen in de regio. Met het amateurvoetbal. Nou, laten we daar voor de grappers mee beginnen. JVV tegen Bellingwolde, een gemeentelijke derby. Hoewel dat natuurlijk niet echt dicht bij elkaar ligt in de gemeente Westerwolde. Dat is in de vijfde klasse. In de vierde klasse zie ik zo geen echte derby staan. En in de derde klasse E, ja, daar is het altijd prijs wat betreft leuke wedstrijden. Ja, volgens mij hebben we een poosje geleden al Veleveen tegen Titan. Nu al Titan tegen Veleveen zie ik staan. Sellingen tegen Stadskanaal. Een wedstrijd die al vaker gespeeld is. En ik denk wel een beetje een topper in de derde klas E. Maar de absolute topper, dat is Heiligerlee tegen FC Trapel 96. Er zijn nog niet zo gek veel wedstrijden gespeeld dit seizoen natuurlijk. Maar beide ploegen hebben tot nu toe nog geen één keer verloren. Nou, zondag dan zijn we natuurlijk weer in de lucht met een gezellige zondagmiddag. En Hermans Limbach, hij zal ongetwijfeld verslag doen van die wedstrijd. Verder ook de zaterdagamateurs. Pekela tegen SJS op zaterdag in de vierde klasse G en in de vijfde klasse F. Ja, ook heel veel clubs in die klasse uit de gemeente Oldambt. En deze week is het dan tijd voor VVS Oostwold tegen BNC uit de Finsterwolde. En als we dan toch over Finsterwolde hebben, morgen is er een grote sport- en cultuurfair bij MFC De Hardenberg in Finsterwolde. En daar is van alles te doen overdag. De hele dag kun je allerlei sporten proberen. In en rond de sporthal kun je 's ochtends meedoen met bijvoorbeeld pickleball, judo, acro, turnen, volleybal, tafeltennis, badminton, handboogschieten en het programma Sociaal Vitaal. Voor de jeugd vanaf 10 jaar zijn er 's middags uitdagende urban sport. Sports zoals BMX, freerunning, een pijl en boog, straatvoetbal en ook 3x3 basketbal. Je kan een leefstijltest doen. 'S Ochtends is er een fietstocht van 25 kilometer en een wandeltocht met een gids van 6 kilometer. En om 12 uur kun je meedoen aan een les aquajogging in het zwembad. En 's avonds is er dan disco zwemmen, dus van een hele volle dag. En naast de sport, ik ben natuurlijk van de sport, maar ook cultureel is er van alles te doen rondom de Hardenberg morgen. Dus misschien de moeite waard om even een kijkje te nemen. Verder is het morgen tijd voor de Ruiten A-loop. Vanaf Sporthal de Vismei in Vlagtwedde zijn de afstanden 12, 18, 25 of 30 kilometer hardlopen. En ook kun je dan 12 of 18 kilometer wandelen. Alleen ja, daarvoor kun je al niet meer inschrijven. Ik denk dat het ook misschien al wel vol zit. Dat is morgen. En de nationale en internationale sport kijkt natuurlijk ook eventjes naar de keukenkampioendivisie. Zaterdagavond RKC Waalwijk tegen FC Emmen om 8 uur. En verder is er natuurlijk nog Nations League voetbal. Gisteren Griekenland tegen Nederland. En ook is er zondag voetbal Nederland tegen Servië. Er is motorsport, de Grand Prix van Japan. En de autosportliefhebbers die moeten sowieso vroeg opstaan en een keuze maken. Want in Japan, ja, dat is natuurlijk vroeg op de dag in Nederland.
0: Ja.
2: En we hebben de Grand Prix van Bahrein op het circuit in Maleisië.
0: Nou,
2: dus dat is.
0: Dat is altijd leuk, toch?
2: Ja, in de Bahrein, dat was natuurlijk aan het begin van het jaar. Dat is afgelast doordat het oorlog was in de woestijn, zou ik maar zeggen. En nu hebben ze dan in Maleisië een alternatief gevonden. Maar het is ook regenseizoen in Maleisië. Dus het kan wel eens de eerste Grand Prix van Bahrein worden waarbij het regent. Dat wordt heel bijzonder.
0: Ja.
2: Ja, als het gaat regenen in ieder geval. Verder is er ook een wielrennen, EK wielrennen op de weg. De ronde van Emilia in Italië, in Munsterland, Giro. En het WK Judo is zondag. Nou, volop te doen dus.
0: Daar is nogal van alles en nog wat te doen inderdaad. Weer een hoop variatie.
2: Ja. Zeker.
0: Waar ga jij voor zitten?
2: Ik ga zondagochtend lekker Formule 1 kijken.
0: Ja.
2: Het begint al om 9:00 onze tijd.
0: Oké.
2: Dus dat is lekker, 's ochtends met een kop koffie vanuit bed.
0: Ja.
2: Formule 1 kijken.
0: Ontbijtje op bed.
2: Ja, zeker.
0: Ja, nou ja, je hebt helemaal gelijk. En 9:00 valt ook nog wel mee, hè? Het is wel eens erger geweest.
2: Ja, het is ook wel eens, Australië is altijd echt super vroeg.
0: Ja.
2: Maar dan, als ik dan wakker word, dan zeg ik play from the start. Dus dan kijk ik met vertraging terug, zeg maar. Dat,
0: en dan vooral niks openen op internet en zo, zodat je nog niks weet.
2: Nee, precies.
0: Ja. Nee, duidelijk. Nou, bedankt maar weer voor deze week, Michiel. En,
2: graag gedaan.
0: We zien je volgende week weer.
2: Jo, oké.
0: Dankjewel.
2: Goed weekend.
1: Dit is Groningen 1.

0: De Tremolo's. Of Tremolo's. Wat, Geert, jij weet dat. Is het de Tremolo's of de Tremolo's?
1: Tremolo's.
0: Ik begin in één keer te twijfelen. Tremolo's.
1: Volgens mij wel.
0: Tremolo's en Silence is Golden. Zo moet het zijn.
1: Dat is een oudje.
0: Ja, dat is inderdaad een oudje. Maar ik moet zeggen, ik vond hem eigenlijk wel lekker.
1: Ja,
0: maar goed.
1: In die tijd had je een heleboel van die mensen die mannen kopstem hadden. Dat was
0: echt, ja, ja, was, ik heb er met verstand naar geluisterd, zegt ze dan.
1: Ja,
0: ja, ik vond het wel wat. Ja. Goed, het is bijna 11 uur en dat betekent dat we zo naar het volgende uur gaan. En daarin spreken wij met Maria Boonman over haar liefde voor alpaca's. Want het is zondag natuurlijk, dierendag. En een nieuwe maand is gestart en dus is het tijd voor een overzicht van het programma van De Klinker in Winschoten. Dat dus allemaal straks. Maar eerst, ja, we gaan eruit met de Archies. Sugar, sugar.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Minister Van Weel zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Binnen de commissie klinkt irritatie omdat de Nederlandse minister zegt dat het een sanctie is, bedoeld om de druk op Sierra Leone op te voeren om drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens Brussel is het stopzetten van de miljoenensteun officieel een puur technische kwestie. Het stoppen van hulp vanwege een politieke reden mag juridisch niet. Maar Van Weel blijft bij zijn verhaal en zegt dat hij op missie is om de crimineel uitgeleverd te krijgen. Een vertoning van de Israëlische documentaire NASA in Delft is gistermiddag verstoord. De film gaat over het grote aantal burgerdoden in Gaza. Een vrouw liep naar voren en sprak de zaal toe. Ze zei dat ze een overlevende van de Hamas-aanslagen van 7 oktober is. En dat ze bij die aanslagen haar zoon en man is verloren. Op video's op sociale media is te zien dat er vanuit het publiek wordt geroepen dat ze weg moet gaan. Uiteindelijk gingen de lichten aan en de vrouw zou deel uitmaken van een groep die strijdt tegen anti-Israëlische organisaties. Een Palestijnse student aan de Universiteit Maastricht wordt niet strafrechtelijk vervolgd nadat hij op sociale media had gezegd dat hij betrokken was bij de aanslagen op 7 oktober. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de man uit Gaza daar niet bij betrokken was, meldt het Openbaar Ministerie. Ook is er volgens het OM geen sprake van verheerlijking van terrorisme of opruiing. De uitspraken van de student leidden tot ophef in Maastricht. Hij werd door de universiteit geschorst. De regering Trump stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Het aantal Amerikaanse zeelieden in het gebied stijgt daardoor tot ruim 20.000. President Trump heeft het de laatste tijd steeds vaker over nieuwe aanvallen op Iran. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: De schoolfoto's komen er weer aan.
10: Ben jij al voorbereid?
9: Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
11: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
12: Van wereldclubs tot verborgen parels.
11: FCSurprise.nl.
13: Ah!
14: Oeh, gaat het?
13: Er moet hier echt licht komen.
12: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
15: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
16: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
17: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
18: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks.
10: voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kiks.nl.
14: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
19: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
20: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.
21: Het

0: Amando Diao en Dance With Somebody. Ja, goedemorgen en welkom alweer voor het derde uur van Goud. Ja, het is zondag alweer Dierendag. En Maria Boman is bij ons in de studio aanwezig om te vertellen over haar liefde voor alpaca's. En een nieuwe maand, en dus is het tijd voor een overzicht van het programma in de Klinker in Winschoten. En Suzanne Visser, die kan ons hier alles over vertellen. Ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog de wie van de drie, hè. Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Plaatje 1 is Jannes met Een Beetje Meer. Plaatje 2 is Nick Kershaw en I Won't Let the Sun Go Down on Me. En plaatje 3 is Carly Simon met You're So Vain. En stemmen kan nog tot 11:45 op de Facebookpagina van Groningen 1. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd vanochtend door Geert Smit. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier op Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

0: Racy en Lay Your Love on Me.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Ja, zondag is het Dierendag. Een mooie aanleiding om eens extra aandacht te besteden aan dieren. En vandaag hebben we het over alpaca's. Bijzondere, nieuwsgierige dieren die steeds populairder worden. En daarover spreken wij met Maria Boman. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja, voor mensen die nog nooit een alpaca van dichtbij hebben gezien, wat voor dieren zijn het eigenlijk?
2: Het zijn hele schattige, grappige dieren met een hoog knuffelgehalte. Ze kijken je met de grote kraalogen aan. En ja, het zijn gewoon hele lieve, schattige dieren eigenlijk.
0: Ja. Ja, wat maakt het zo leuk om alpaca's te houden ook en met ze bezig te zijn?
2: Ik denk vooral het uiterlijk en hoe zij overdag zich gedragen, zeg maar. Als het zonnetje schijnt, liggen ze heerlijk te zonnebaden in de wei. Als je naar het hek toe loopt, komen ze allemaal altijd blij naar je toe. En ja, daar word je natuurlijk heel blij van.
0: Ja, dat is ook zo. Ja, het zijn een soort lama's, toch? Zeg ik dat
2: Klopt,
0: goed?
2: Ja.
0: Spugen ze ook?
2: Wij hebben er 5 en eentje is een kruising lama-alpaca en die spuugt wel eens, ja, dat klopt.
0: Ja, hè? Ja. Wanneer doen ze dat nou?
2: Nou, vooral naar elkaar.

0: jullie ook iets bijzonders doen?
1: Ik denk dat we ze wel even extra verwennen. Naast de brok en het hooi, wat ze natuurlijk standaard krijgen, zijn ze gek op winterpeen. Dus ik denk dat we daar even wat slijsjes van afsnijden met een mes. En die voeren we ze dan met de hand. En dat vinden ze wel heel lekker.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, je moet ook eigenlijk wel wat extraatjes doen.
1: Zeker.
0: Hè, op dierendag.
1: Ja.
0: Ja, en jullie hebben naast alpaca's hebben jullie ook een boerderijwinkel, hè?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Wat verkopen jullie daar allemaal?
1: Het zijn seizoensproducten. Dan kun je denken aan honing, eieren, aardappels, uien. Maar het is ook gespitst op de alpaca's. Je kan een brokje voer kopen in het winkeltje. Dan kun je naar de alpaca's om ze zelf te voeren. We hebben ook best allemaal wat gerelateerde alpaca cadeautjes. Denk aan etuietjes, pennen, tassen, onderzetters. Allemaal leuke dingetjes wat daar betrekking op heeft. We verkopen ook boerenijs. Dus mensen kunnen met een ijsje op de picknickbank bij de alpaca's gaan zitten. Om daar gezellig van de alpaca's te genieten onder het genot van een ijsje.
0: Dus je kunt ook gewoon je bezoek... Ja, je hebt dus ook bezoekers inderdaad thuis.
1: Klopt.
0: Zeg maar.
1: Ja, klopt. Omdat we zelf de alpaca's zo leuk vinden en wel merkten dat er altijd heel veel mensen wel op de weg stopten. Om te gingen kijken, foto's maken. Hadden we zoiets, daar willen we wel iets mee. En toen zijn we dus bakjes voer gaan verkopen. Heel laagdrempelig. Het is ook gewoon zelfbediening. En er hangt een plattegrondje bij, hoe mensen daar naartoe kunnen lopen. En dan kunnen ze daar hun tijd zelf indelen. En of lekker gaan zitten met een ijsje. Of ze komen er met kinderen en voeren. En je kan er gewoon zelf naartoe gaan. Ja.
0: Vinden de alpaca's dat ook leuk?
1: Ja, die zijn heel nieuwsgierig. Zodra vanuit de keuken kan ik ze zelf zien. En als je ziet dat ze weer in de volle galop naar het hek gaan, weet je genoeg, dan staan daar weer mensen.
0: Ja.
1: Dus ze komen gelijk eigenlijk allemaal op je af. Ja.
0: Zijn wat dat betreft dus ook hele sociale dieren.
1: Ja, sociaal en super nieuwsgierig. Ja,
0: ja, hè?
1: Ja.
0: Ja, mooi.
1: Ja.
0: Waar kunnen mensen jullie vinden?
1: Tussen Vlachtwedde en Boetangen. We wonen eigenlijk net uit het dorp. Op Boetangenstraat 4 zitten wij boerderij De Wijten.
0: Kijk, nou, dat is ook even goed om te weten,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ja. Nou, ontzettend bedankt voor je komst. En ik kan niet anders zeggen dan een fijne dierendag ook natuurlijk.
1: Ja, dankjewel.
0: Vooraanstaande zondag. Ja. En dat ze maar goed verwend mogen worden.
1: Ja, absoluut. Gaat helemaal goed komen. Dankjewel.
2: Dit is Goud op Groningen 1.

Reset Your Brain van Salvation. En daarvoor hoorden we de Dizzymans Band met Ticketoe. Hij viel in één keer weg. Dus ik hoop dat ik het goed uitgesproken heb. Goed, het is bijna 11:30 en dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar Zoutelanden van Bluff.

0: Dit is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Geert Smit. De 10 genomineerden voor de Groninger Ondernemingsprijs 2026 kregen gisteravond de gelegenheid om hun onderneming te presenteren aan de jury en de genodigden. De bijeenkomst vond dit jaar plaats bij Noorderpoort in Stadskanaal. Daarmee werd niet alleen ruimte geboden aan de genomineerde ondernemers, maar ook, ook ontstond een waardevolle ontmoetingsmoment voor onderwijs en bedrijfsleven. Uit de genomineerden werden Ecos Technologie BV, Post A7, New Nexus, SGGB BV en de Mannenfabrieken uiteindelijk gekozen voor de finale ronde in Martini Plaza in Groningen. De vergunningscrisis in de gemeente Oldambt blijkt veel groter te zijn. Ook het Waterbijenfestival raakte dit jaar in de problemen door vertragingen op het gemeentehuis in Winschoten. De vergunning voor de editie van 2026 kwam namelijk pas een dag voor de start van Waterbij helemaal rond. De organisatie van het Kom Over de Brug Festival in Blauwe Staat liet weten tegen exact dezelfde bureaucratische muur te zijn aangelopen en heeft daarom de editie van 2027 geschrapt. De stichting, die vergevorderde plannen had om deze winter een overdekte ijsbaan en gezellige randprogramma te maken in het centrum, heeft aangegeven dat dit niet meer doorgaat. Op 7 oktober vergaat de Raad van Oldambt over dit onderwerp. De Koninklijke Marechaussee gaat vanaf 1 oktober flexibeler controleren in het grensgebied. Mobiele teams kunnen tot 20 kilometer landinwaarts toch controles gaan uitvoeren. Ook de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel blijft nadrukkelijk in beeld. En de Marechaussee wil met de nieuwe werkwijze onder meer mensensmokkel tegengaan. Controles bij grensovergangen blijven bestaan, maar worden aangevuld met mobiele controles om omzeiling moeilijker te maken. De economie in Oost-Groningen krimpt in 2026 naar verwachting met bijna 1%. En daarmee is de regio een opvallende uitzondering in Nederland. Landelijk wordt juist een economische groei van 1,3% verwacht. En dat blijkt uit nieuwste cijfers van de Rabo Research, de onderzoeksafdeling van de Rabobank. Volgens onderzoekers speelt de sterke aanwezigheid van de energie-intensieve industrie in Oost-Groningen een belangrijke rol. Door de hoge energieprijzen hebben bedrijven in de regio het moeilijk. Ook de spanningen in het Midden-Oosten drukken volgens de onderzoekers op de economische vooruitzichten. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en in de app. Dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vanmiddag krijgt de zon op volop de ruimte en bepaalt het weerbeeld. Af en toe trekken wat stapelwolken of wolkensluiers over en de temperatuur loopt op naar 19 tot lokaal 21 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Zaterdag begint rustig met zon en wolken. In de middag wordt het 19 tot 21 graden en blijft het droog. Vooral in het zuidoosten schijnt de zon volop. En in de avond neemt de bewolking toe en kan aan de kust een bui vallen.
1: Je kon Groningen 1 al beluisteren via de radio, bekijken op televisie en het laatste nieuws checken via onze website. Maar nu is er de Groningen 1 app. Bekijk het laatste regionale nieuws, check het weerbericht uit jouw regio en luister mee naar onze radioprogramma's. Dan mis je niks van Groningen 1. Download de app in de Google Play Store en in de App Store. En blijf op de hoogte met alles wat er speelt in Oost-Groningen.

0: Dancing on the Ceiling van Lionel Richie. En daarvoor hoorden wij Denise Azor en Ala Lila.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Ja, het is natuurlijk een nieuwe maand. En dat betekent dat we ook weer even gaan luisteren naar het programma van De Klinker in Winschoten. En Suzanne Visser kan ons daar natuurlijk alles over vertellen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, hallo.
0: Goedemorgen. Ja, het is alweer oktober.
2: Ja. Ja, we mogen weer los.
0: Ja, inderdaad.
2: Ja, we zijn in september is het altijd nog een wat rustige maand. We starten wel altijd met film. Dus dat gaat wel gewoon echt vanaf 1 september zijn we daarmee begonnen. En dat is geweldig ook omdat we de bioscoop 10-daagse hadden. Dus met veel nieuw publiek. En we hebben net ons Tellerlikker Festival achter de rug. Maar nu gaat het echt, is het weer volle bak aan eigenlijk met allemaal voorstellingen. En dat is... dat is toch wel altijd een fijne start van het seizoen.
0: Dat is wel iets waar je naar uitkijkt, zeg maar.
2: Ja, zeker. Ja. We lopen dan zo in de zomer een beetje zo... Ja, dan zijn er ook, er gebeurt er van alles, want er wordt heel veel onderhoud gedaan. En het is nooit echt rustig. Maar je mist gewoon wel echt het publiek dat komt. Het applaus, het lachen. We hadden gisteravond een uitverkochte zaal met Marcel Hensema. En dan kijken we elkaar als collega's wel weer aan. Van, ach ja, we zijn weer begonnen.
0: Dit is toch
2: weer
0: wel leuk.
2: Precies.
0: Ja, nou dat is hartstikke mooi. Ja, wat komt er allemaal aan de aankomende tijd?
2: Ja. Nou, we hebben best wel weer ook wat bijzondere dingen in petto. Ik dacht het is sowieso leuk om te vertellen dat we in samenwerking met Manna 22 een oud festival presenteren. Het is aankomende vrijdag is Paarse Vrijdag. En dat is eigenlijk een heel weekend waarin de acceptatie en tolerantie rondom queerness en alle letters LHBTQI+ worden gevierd. Maar ook gewoon aandacht voor is. En we zijn ervoor benaderd. En we dachten, ja, theater is natuurlijk ook gewoon een plek waar je heel erg jezelf zou moeten kunnen zijn. Waar artiesten zijn die hier ook veel over maken en vertellen. En je daar ook over na kunnen laten denken of erkenning kunnen geven. Dus dat hebben we. Dus dat gaan we doen in het festival, het oud festival, samen met Manna 22. Dat is samen met kunstenaar Willem Dresselhuis. En we hebben daar een hele toffe voorstelling voor staan van Margriet van der Linden. Nou, ze was hoofdredacteur van magazine Opzij. Ze heeft natuurlijk haar eigen talkshow gehad, maar ze gaat nu ook een one-woman show maken. Annie, Are You Okay? En het is echt comedy, maar wel met verdieping van verhalen over vrouwen in haar leven. Waar zij dan weer verhalen over heeft gehoord. Als vrouw ben je niet altijd in de meest veilige positie in de maatschappij. Dus daar gaat het ook heel erg over. Het is denk ik feministisch. Het is denk ik queer. Maar het is ook heel erg voor iedereen. Volgens mij zijn we de enige in Groningen die haar hebben staan. Dus dat is sowieso een uitkomst.
0: Oké. Okay.
2: En verder hebben we die hele dag eigenlijk allemaal mooie lezingen. Het COC Groningen komt ook langs. We hebben een expositie Verborgen Verlangen. Femke Kanus, auteur van het boek Vrouw met Ballen, die komt langs. En daar kunnen mensen gewoon bij aanschrijven. Dat is ook allemaal gratis toegankelijk. En we hebben nog een hele mooie film staan. Dus het is best wel een rijk programma. En ik kan mensen vooral aanraden om gewoon even langs te komen op zondag. Tussen 12 en 5. En de voorstelling van Margriet begint om 3 uur. En ik zou zeggen, maak kennis, schuif aan, ga in gesprek of luister gewoon. En je kan er sowieso genieten van mooi theater en mooie films. Daar zijn we wel een beetje trots op.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja.
2: Ja, en verder hebben we ook onze lokale trots toch wel. Die nationaal inmiddels goed aan de weg timmert. Diederik Nomde samen met zijn maatje Ralf Mulder van Timebox. Die komen op 9 oktober naar ons toe. En zij gaan eigenlijk de British Years van 64-74. De gouden jaren van de Britse popmuziek. Die gaan zij tegen horen brengen. En mochten deze namen nu niet per se meteen iets zeggen, dan zeggen de Analogues misschien wel wat. Deze mannen zijn ervan. Het is eigenlijk de band die eerst de Analogues vormde, die op magistrale wijze het werk van de Beatles ten gehoor brachten. En zij verruimen nu eigenlijk hun oeuvre naar meer artiesten. Ik durf er wel mijn hand voor in het vuur te leggen dat de Beatles ook voorbij komen. Maar ze gaan dus veel meer die hele periode in. En we hadden laatst ook een filmpje online gezet van volgens mij een repetitie. En dan zie je maar weer van, of dan hoor je vooral hoe loopzuiver ze zingen, hoe geweldig muzikaal ze zijn. Ja, de muziekliefhebber, die mag het eigenlijk niet missen.
0: Daar moet je bij zijn.
2: Ja, daar moet je bij zijn. Het is van zo'n geweldige kwaliteit. En je hebt zo'n toffe avond. Ja, ik kan dat echt iedereen van harte aanbevelen. Dus dat op 9 oktober. We hebben heel veel. De kinderen die komen ook aan bod. De herfstvakantie komt er natuurlijk aan. Dus we hebben de Cultuur Expeditieweek. Dan zijn er eigenlijk allemaal workshops. Nou, van DJ-les tot volgens mij hebben we ook een soort van Japanse meditatieles, maar ook knutselen, een culinaire workshop. We hebben er zoveel dat je kan door blijven scrollen op de site. En films met Dickie Dick bijvoorbeeld. En we hebben twee prachtige voorstellingen van Plankton en van Pim en Pom. En het leuke is ook dat we het belangrijk vinden, of we vinden het belangrijk dat kinderen naar het theater komen. Dus daardoor maken we de toegang voor kinderen gratis. Dus ben je een ouder verzorger en wil je met je kind een heel leuk uitje op pad in de herfstvakantie, dan kan je dus je kinderen gratis meenemen naar het theater of voor €1 naar een workshop. Dus ik dacht, dat is wel goed om te weten.
0: Ja, dat is zeker goed om te weten. Dat gaat weer alle kanten op, hoor ik al wel weer.
2: Ja,
0: dat is hartstikke mooi natuurlijk. Ik neem aan dat alles ook weer op de site staat.
2: Alles staat op de site en zeker over het Oud-festival gaan we de komende tijd nog wel nieuwsberichten naar buiten brengen. Dus ik zou zeggen, hou het vooral in de gaten.
0: Helemaal goed. Nou, dankjewel Suzanne en we spreken je volgende maand weer.
2: Yes, tot volgende maand.
0: Oké. Dit is Goud op Groningen 1. Groningen.

0: De mooiste muziekmix hoor je bij ons.
1: Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
2: May all of your wishes come to for life. And all that you wait for be true.

Kane en All I Can Do. Ja, en dan zitten we alweer aan het einde van de aflevering. Het gaat ook allemaal zo ontzettend vreselijk snel. En wat hebben we een hoop dingen weer besproken. Ja, en waar we natuurlijk ook even naar moeten kijken is de winnaar van de Wie van de Drie. Er is uiteindelijk toch een winnaar gekomen. Dus dat is super fijn, want ja, het leek eventjes gelijk op te gaan. Ja, en dan is het toch, hoe ga je dat even doen met elkaar? Hè? Maar gelukkig zijn er stemmen bijgekomen en is er een winnaar uitgekomen. En dat is Jannes, met een beetje meer. Dus ik denk dat Wiltje Wilds van Gezelligheid op Verzoek ontzettend blij is hiermee. Ja, die gaan we dus straks zo instarten. Ja, en maandag zijn we er weer voor een gloednieuwe aflevering van Goud. En daarin gaan we het onder andere hebben over de actieweek Echt Niet Vandaag. Ja, wat dat precies is, ja, dat hoor je dus maandag. En stadsomroeper Jan Veen, die komt ook weer langs. Want hij had natuurlijk een WK in Engeland. En hoe dat allemaal verlopen is, nou ja, dat horen we maandag dus van hem. Geert, bedankt voor het regionieuws van vandaag. En ja, iedereen thuis een ontzettend fijn weekend. Dag!

0: Ik wil je.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
2: Het is nu 12 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Na de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. 3 jaar geleden maakte koning Willem-Alexander excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. Het kabinet is blij dat de gemeenteraad in Katwijk instemt met de bouw van een grote fabriek van farmaceut Eli Lilly. Minister Hermans van Volksgezondheid noemt het goed nieuws voor de lokale en nationale economie. Ook noemt ze het goed dat er in Nederland en Europa grote geneesmiddelenfabrieken zijn. Gisteren stemde de Katwijkse gemeenteraad in met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly om een fabriek te bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. In de fabriek in Katwijk gaan zo'n 500 mensen werken. Justitieminister Van Wiel blijft erbij dat het stopzetten van de Europese steun aan Sierra Leone gekoppeld is aan Bolle Jos. De Europese Commissie ergert zich aan Van Wiel en noemt de stopzetting een technische kwestie. Maar Van Wiel herhaalde vandaag dat Sierra Leone onder druk wordt gezet om de drugscrimineel uit te leveren. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist. Maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
11: Ah!
12: Oeh, gaat het?
11: Er moet hier echt licht komen.
13: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
14: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte. Precies waar jij het wilt.
15: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioXBeats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioXBeats voor nieuwbouw en renovatie. BioXBeats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
16: Een tuinpoort die echt bij je tuin past?
0: Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout. Kijk op tuinhoutnodig.nl.
12: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
16: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
17: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: houdt je op de hoogte.
1: Hoe makkelijk krijg jij je huisarts te pakken en voel je je daar ook echt gehoord? Zorgbelangen Groningen onderzocht hoe inwoners de toegankelijkheid van de huisartsenzorg ervaren. En we spreken hierover met Luc Tjalma. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, waarom heeft Zorgbelang Groningen een onderzoek gedaan?
2: Ja, wij hebben een onderzoek hier net gedaan omdat wij bepaalde signalen hebben ontvangen van inwoners van Groningen via ons adviespunt en via ons panel. Dus panel waar wij vragen uitstellen. En daar zoeken wij nog steeds inwoners voor. Dus willen mensen meedenken met ons over zorg- en welzijnproblemen, dan nodigen wij hun van harte uit. En we hebben eerder ook al onderzoek gedaan naar een meldactie toegankelijke zorg. Dat was zeg maar voor de gehele zorg. En daar kwam ook al uit dat mensen ervaarden dat mensen problemen hadden met de toegankelijkheid van de huisartszorg. Dus toen hebben wij bedacht om hier een vragenlijst over te gaan verspreiden.
1: Ja, duidelijk. Ja, je deed even heel snel een oproepje. Maar wat als mensen mee willen doen, waar kunnen ze dan terecht?
2: Op onze website staat wel een panel.
1: Oké.
2: Dat kun je zich opgeven.
1: Dus daar
2: dat is de website van Zorgbelang Groningen.
1: Helemaal mooi. Ja, hoeveel mensen deden mee aan dit onderzoek?
2: Voor dit onderzoek hebben 450 mensen deelgenomen. Dus daar zijn wij enorm blij mee. Dat zoveel mensen hieraan mee wilden doen. Maar dat geeft direct ook aan dat dit een thema is die speelt bij de inwoners van de provincie Groningen.
1: Ja, dat is zeker waar. Ja, en wat waren de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek?
2: We hebben ook een cijfer gegeven. Een gemiddelde cijfer was een 7,1. Dus dat is niet heel slecht. Maar tegelijk zien we ook bepaalde signalen dat het minder is. Bijvoorbeeld dat mensen lang moeten wachten voor een afspraak. Of dat ze eigenlijk worden teruggestuurd dat het niet ernstig genoeg is. We kwamen erachter dat 61% van onze deelnemers drempels ervaart om contact te zoeken met de huisarts.
1: Oké, dat is best wel enorm.
2: Dat is best wel enorm, ja. En dat zorgt natuurlijk ook voor zorgen, dus dat ze niet serieus genomen worden of dat de klachten erger worden of dat ze zich onnodig zorgen maakten. Dus dat is wel vervelend inderdaad.
1: Heeft het ook niet te maken met een stukje digitalisering?
2: Dat hebben we ook onderzocht. En dat is wel grappig, want de jongeren die ervaren eigenlijk de toegankelijkheid minder dan de oudere doelgroep. En we hebben toen ook gevraagd van, de digitalisering, wat vinden jullie daarvan? En eigenlijk, de oudere doelgroep heeft dat liever niet. Terwijl de jongere doelgroep, die wil het eigenlijk wel, maar die heeft die kans nog niet. Dus wat we eigenlijk daaruit kunnen concluderen is dat digitalisering misschien alleen voor jongeren moet worden ingezet en voor de ouderen, die eigenlijk de toegankelijkheid al met een 7,6 beoordeeld, dus best hoog, om hier het gewoon via de ouderwetse manier te doen.
1: Ja. Ja, dat is ook zo. Ja, dan kun je daar misschien een splitsing in maken, ja.
2: Precies.
1: Het is ook wel een beetje van deze tijd, denk ik, hè?
2: De digitalisering zeker weten, maar we moeten natuurlijk voor zorgen dat het digitaal waar nodig, maar in principe het liefst gewoon analoog.
1: Ja. Ja, want dat is toch het fijnst om gewoon persoonlijk contact te hebben.
2: Precies.
1: Ja.
2: Absoluut.
1: En er komt een bijeenkomst op 6 oktober. Dan worden de resultaten besproken en wordt samen gezocht naar oplossingen voor de toekomst. Wat hopen jullie dat er na de bijeenkomst van de aanstaande dinsdag concreet gaat gebeuren?
2: Nou, wij houden inderdaad een bijeenkomst op 6 oktober in het Vinkhuis in Groningen. In de middag van half 2 tot 4 uur. En daar is ook iedereen welkom. Dus mochten de inwoners om dinsdagmiddag nog niks te doen hebben, dan zijn ze van harte welkom. Dan kunnen ze zich ook opgeven op de site van Zorgplan Groningen. En wij hopen tijdens deze bijeenkomst op een wederzijds begrip tussen de huisartsen. Want wij organiseren deze academie samen met Doc Noord. En Doc Noord is een regionale organisatie voor huisartsenzorg in Groningen en Noord-Drenthe. En zij vertegenwoordigen en ondersteunen de huisartsen en hun praktijkteams. En tijdens de academie hopen wij door en in gesprek te gaan met de inwoners en met de zorgprofessionals voor begrip en ook al een beetje een ideerichting om gezamenlijk de toegankelijkheid van de huisartsenzorg in Groningen toegankelijk te houden.
1: Helemaal duidelijk. Luc, ontzettend bedankt. En ja, ik hoop dat het allemaal weer goed gaat komen. En dat, ja, dat mensen het toch weer anders gaan ervaren.
0: De beste hits en feel-good classics. Dit is Groningen 1.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Ja, het lijkt steeds moeilijker te worden om iets te organiseren en daarvoor vergunningen te krijgen in de regio. En als organisator van de Lichtweek van Wedden zijn Leonie Kleef en Maaike Stedema in de studio. En we willen graag weten wat hun ervaringen zijn. Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, is het de afgelopen jaren daadwerkelijk moeilijker geworden om een evenement een vergunning aan te vragen?
2: Ja, eigenlijk wel. Er kwam steeds... Oh, ik zal in het Gronings, hè?
1: Ja.
2: Er kwam daarom de meer bij te kijken. Inmiddels, vorige keer was de 8 weken voordat het evenement plots ging vinden, de vergunning aanvroeg. En nu is het inmiddels 12 weken. En ja, dat is gewoon te vroeg, want dan heb je nog niks eigenlijk concreet geregeld. Je kan nog van alles veranderen. Maar ja, het moet wel. En ja, en dan kun je dat via de website down. Maar op die website, dan moet je wel doorwerken. Want anders klap je er weer uit en dan moet je overnij. Dus dat is ook alweer een ding.
1: Er wordt ontzettend geknikt hier aan de andere kant.
2: Ja,
1: zie ik,
2: het is gewoon

0: Allemaal vrijwilligers. We dansen allemaal in onze eigen tijd. We werken allemaal. We hebben allemaal een gezin en alles. En ja, dat kost enorm veel tijd nog eens extra. Omdat de instanties, dan bedoel ik nou alleen de gemeente Westerwolde, maar dat is gewoon landelijk. Omdat zij ook makkelijk denken van, nou, ze dansen wel. En dat is een beetje jammer.
1: Ja, dat is ontzettend jammer. Daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Want hoe lang van tevoren heb je dan alles binnen, zeg maar? Hoe lang van tevoren komt de klap erop? Dat ze zeggen van, nou, het mag doorgaan.
0: Nou, dit keer was dat 2 weken van tevoren.
2: 2 weken?
0: Ja.
2: Officieel 4 weken. En dan ook nog, zeg maar, de laatste week van tevoren kregen we nog voor die zaterdagavond nog een aangepaste mail hierover.
0: Ja.
2: Dat de openingen voor de horeca, dat niet goed was, toch?
0: Ja, dat klopt.
2: De eindtijd.
0: Ja, we hebben een vergunning en net als volgende jaren ook op de zaterdag om. En we sloten wolf met een feest om. En dan is de tent om 3 uur dicht. En de bar, die hadden we nou geloof ik om 2:15 of zo. Ja. Of, nou ja, in ieder geval, daaraan we aanvroegd. De horecavergunning geldt over. En daar hebben we dus thuis echt gekregen dat mocht. Maar in de weken voor de lichtweek kregen we dus een mail van, ja, we hebben een fout ontdekt. Want landelijk mag de horeca maar tot 2 uur. En in onze vergunning stond dus 3 uur. En dat moest aanpast worden. Nou is dat heel snel geregeld. Petje of, ik geloof dat het geld er maar was van de gemeente. Petje of. Maar ja, jeetje, de Chris Wilhelm zo'n mail. Dus denk van, huh?
1: Ja.
0: En nou dan?
1: Ja.
0: En in het bouwkje start en al. Nou, om 2 uur leest de drankje. 2:15 stoppen we. En de band die stopt om 2 uur. En nou ja, dat hebben we dan allemaal al in ons bouwkje. Dat je overal al in tronnen ligt. Ja, en dat, nou ja, het is allemaal.
1: Dat is op zijn zachtst gezegd best een beetje vervelend.
0: Ja.
1: Waar ligt dat nou aan dan?
0: Nou, we denken eigenlijk over het algemeen dat eraan ligt. In Den Hoog door de regels maakt. In Den Hoog door binnen heel veel mensen die nooit op het platteland wonen. Die nooit weten hoe dat het op het platteland gooit. Er zijn enkele mensen in het kabinet of in de regering die van het platteland komen en die doen ook hun uiterste best om die andere mensen dat duidelijk te maken. Maar het kwartje valt nooit. En zolang als die mensen nooit de regio ingaan en nooit bij ons komen, laat ze gewoon even naar de lichtweg komen. Mooi uitje voor het team van Den Hoog. Dan weten ze hoe dat het gaat. Dan leren ze het dorp kennen. Dan kunnen ze zijn hoe dat we doen. En niet alleen bij ons, dat is in alle dorpen op het platteland in heel Nederland. Ze moeten naar de mensen toe. Ze moeten kijken, hoe gaat dat hier? Want we zijn geen Malieveld. We zitten nu op daar 12 of op daar 7.
1: Dat is zeker waar. Maar je denkt echt dat het bij Den Haag vandaan komt en dat het niet de regeltjes zijn van de gemeente zelf, zeg maar. Dus dit komt echt van het landelijk af.
0: Misschien dat er wel iets in aanpast wordt. Dat word ik nooit, want ik ben geen gemeenteambtenaar. Dus dat kan ik nooit beoordelen. Maar het is wel zo dat het is het landelijk beleid. En zoals ik het nou begrepen heb, dat was vorige jaren volgens mij ook niet zo, maar dan doorst een vergunning in, die wordt doorstuurd naar de veiligheidsregio van de provincie Groningen. En die man dan zeggen of klopt. Maar ja, die mensen die weten nou nooit waar we met bezig zijn. Die hebben geen idee. Anders deden ze ook nooit zo'n roer.
1: Nee, dat is zeker waar. En nu?
0: Ja, verder gewoon. We stoppen nooit.
1: Nee, precies.
0: Maar ja, we hebben ik weet niet of Leonie misschien nog wat zegt, want ik ben aan de deur aan
2: het spelen. Nee hoor, dat geeft niks. Je vult het goed aan.
0: We hebben contact had met de BBB-fractie van onze gemeente. Die hadden ook in de gaten dat het met de vergunning allemaal nooit lekker ging lopen. En die vroeg van, nou, wil je erover praten? Kunnen we wat voor jou betekenen? Nou, we hebben verschillende verenigingen aanschreven en uiteindelijk ben we met de Burgschutters en de Lichtweek met de BBB-fractie aan tafel zitten. Gewoon, dat was op 9 juli. En door hem via een campbell mocht, wo we allemaal zingen en luiden. Welke problemen dat we nou ja, het zijn kwam.

0: En hou me daarop lezen. En dat is een heel fijne ontmoeting best. En we verwachten ook, dat is ons ook thuis echt door de BBB, dat zij door ook wat aan doen gewoon in de gemeente. En nou, we hopen gewoon dat u dat ook lukt.
1: Ja.
0: En dat de regels binnen de gemeente of nou ja, wat versoepeld worden kan. En dat de gemeente daar ook aangeven kan in Den Hoog van jongens, het landelijke dat kan nooit.
1: Nee, want het zijn nu de vrijwilligers natuurlijk. Hè? De vrijwilligers die uit het dorp komen en die dan inderdaad iets gaan organiseren. Zijn jullie dan niet bang dat er alleen nog maar grote commerciële evenementen kunnen bestaan en dat dit soort dingen gewoon te moeilijk gemaakt worden?
0: Ik weet nooit of de commerciële evenementen of die kringen het ook moeilijk. Die kringen het net zo moeilijk. Die kunnen meer entree vroegen en nou ja, die kunnen andere dingen realiseren qua de financiën. Maar qua regels kring hij het ook moeilijk. En uiteindelijk gewoon hij gewoon failliet.
1: Ja.
0: Dat. En op het platteland, al die vrijwilligersverenigingen die allemaal wat evenementen organiseren, ja, die gewoon nooit failliet. Maar die kinderen gewoon nooit verder. En die stoppen op den duur. En voor Den Hoog dan wel de petten hoog van het, dat is de leefbaarheid. We moeten de leefbaarheid, de samenleving, het welzijn. Nou, maar allemaal gebeuren, maar allemaal goud winnen. Maar van andere kanten, dan breken ze het gewoon af. En dat snappen ze nooit. En dat is zo jammer.
1: Ja.
0: Ik wil eigenlijk wel naar Den Hoog.
1: Oh, ik hoor iets aankomen.
2: Ja, ik ook, ja.
1: Met z'n allen naar Den Haag, inderdaad. Ja, ja. Ja. Ja, het zijn vervelende dingen. We kunnen hier uren over praten, moet ik zeggen. Dat blijft toch wel een dingetje. Ik wil jullie bedanken voor jullie komst. En ja, dat we toch ook even een inkijkje hebben gekregen in het organiseren inderdaad van dit soort dingen. En ik hoop toch ook echt wel dat er naar geluisterd wordt. En dat het allemaal weer wat makkelijker gaat.
2: Ja,
1: ja dat de regels zijn, dat is natuurlijk eenmaal zo. Maar,
0: ja, er zijn gewoon heel veel dingen wat ze gewoon niet snappen. Bijvoorbeeld dit jaar was het ook, moesten we een verzamelplek aanwijzen. Dat als er iets, nou stel er komt brand in de tent, waar ga je die mensen dan heen sturen?
1: Ja.
0: Nou, er is heel veel ruimte rondom de tent, bij de kerk, het kerkhof, het hele dorp. Dus je kunt ze overal naartoe sturen. Maar nee, er moet een bord komen en daar moeten die mensen dan allemaal staan. Dat bord kun je niet huren van de gemeente, die hebben ze niet. Die moeten we dus zelf aanschaffen. Dat kan wel, maar het kost wel weer extra. Kost weer extra moeite om dat te regelen. En nou, ja.
1: Het is een beetje te gek
0: zo,
1: op dit moment.
0: En zo loop je tegen heel veel dingen
2: aan. Dit jaar is dus het bord. Nou ja, wat moeten we volgend jaar nog extra aanschaffen, hè?
1: Ja.
0: Er komt ook elk jaar weer wat bij, hè?
2: Ja.
1: Dan gaat de lol er op een gegeven moment wel een beetje af.
0: Ja, nou, we zetten gewoon door.
1: Ja,
0: maar
1: gewoon doorgaan, ja.
0: Ja, maar dat is, het wordt ons nooit makkelijk gemokt.
1: Nee.
0: En de leefbaarheid en de eensgezindheid in het dorp, dat gaat zo wel met verloren.
1: Ja, het klopt niet helemaal op die manier, hè. We moeten echt afsluiten, want we moeten zo naar het regionieuws toe. Maar bedankt in elk geval voor jullie komst en we gaan het allemaal horen. Dank
0: je wel.
3: Koningen 1, houd je op de hoogte.

Dit is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Geert Smit. De 10 genomineerden voor de Groninger Ondernemingsprijs 2026 kregen gisteravond de gelegenheid om hun onderneming te presenteren aan de jury en de genodigden. De bijeenkomst vond dit jaar plaats bij Noorderpoort in Stadskanaal. Daarmee werd niet alleen ruimte geboden aan de genomineerde ondernemers, maar ook, ook ontstond een waardevol ontmoetingsmoment voor onderwijs en bedrijfsleven. Uit de genomineerden werden Ecos Technologie BV, Post A7, New Nexus, SGGB BV en de Marnefabrieken uiteindelijk gekozen voor de finale ronde in Martini Plaza in Groningen. De vergunningscrisis in de gemeente Oldambt blijkt veel groter te zijn. Ook het Waterbijfestival raakte dit jaar in de problemen door vertragingen op het gemeentehuis in Winschoten. De vergunning voor de editie van 2026 kwam namelijk pas een dag voor de start van Waterbij helemaal rond. De organisatie van het Kom Over de Brug Festival in Blauwe Staat liet weten tegen exact dezelfde bureaucratische muur te zijn aangelopen en heeft daarom de editie van 2027 geschrapt. De stichting, die vergevorderde plannen had om deze winter een overdekte ijsbaan en gezellige randprogramma te maken in het centrum, heeft aangegeven dat dit niet meer doorgaat. Op 7 oktober vergaat de Raad van Oldambt over dit onderwerp. De Koninklijke Marechaussee gaat vanaf 1 oktober flexibeler controleren in het grensgebied. Mobiele teams kunnen tot 20 kilometer landinwaarts toch controles gaan uitvoeren. Ook de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel blijft nadrukkelijk in beeld. En de Marechaussee wil met de nieuwe werkwijze onder meer mensensmokkel tegengaan. Controles bij grensovergangen blijven bestaan, maar worden aangevuld met mobiele controles om omzeiling moeilijker te maken. De economie in Oost-Groningen krimpt in 2026 naar verwachting met bijna 1%. En daarmee is de regio een opvallende uitzondering in Nederland. Landelijk wordt juist een economische groei van 1,3% verwacht. En dat blijkt uit nieuwste cijfers van de Rabo Research, de onderzoeksafdeling van de Rabobank. Volgens onderzoekers speelt de sterke aanwezigheid van energie-intensieve industrie in Oost-Groningen een belangrijke rol. Door de hoge energieprijzen hebben bedrijven in de regio het moeilijk. Ook de spanningen in het Midden-Oosten drukken volgens de onderzoekers op de economische vooruitzichten. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en in de app. Groningen 1 weerbericht. Dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vanmiddag krijgt de zon op volop de ruimte en bepaalt het weerbeeld. Af en toe trekken wat stapelwolken of wolkensluiers over en de temperatuur loopt op naar 19 tot lokaal 21 graden. De wind waait zwak tot matiger uit het zuidwesten. Zaterdag begint rustig met zon en wolken. In de middag wordt het 19 tot 21 graden en blijft het droog. Vooral in het zuidoosten schijnt de zon volop. En in de avond neemt de bewolking toe en kan aan de kust een bui vallen.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Ja, zondag is het Dierendag. Een mooie aanleiding om eens extra aandacht te besteden aan dieren. En vandaag hebben we het over alpaca's. Bijzondere, nieuwsgierige dieren die steeds populairder worden. En daarover spreken wij met Maria Boman. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, voor mensen die nog nooit een alpaca van dichtbij hebben gezien, wat voor dieren zijn het eigenlijk?
2: Het zijn hele schattige, grappige dieren met een hoog knuffelgehalte. Ze kijken je met de grote kraalogen aan. En het zijn gewoon hele lieve, schattige dieren eigenlijk.
1: Ja. Ja, wat maakt het zo leuk om alpaca's te houden ook en met ze bezig te zijn?
2: Ik denk vooral het uiterlijk en hoe zij overdag zich gedragen, zeg maar. Als het zonnetje schijnt, liggen ze heerlijk te zonnebaden in de wei. Als je naar het hek toe loopt, komen ze allemaal altijd blij naar je toe. En daar word je natuurlijk heel blij van.
1: Ja, dat is ook zo. Ja, het zijn een soort lama's, toch? Zeg ik dat goed?
2: Ja.
1: Spugen ze ook?
2: Wij hebben er 5 en eentje is een kruising lama-alpaca. En die spuugt wel eens, ja, dat klopt.
1: Ja, hè? Ja. Wanneer doen ze dat nou?
2: Nou, vooral naar elkaar. Want als we dan naar het hek komen met brokjes, dan willen ze die allemaal natuurlijk. En dan zijn ze wel eens een beetje boos op elkaar. En dan spugen ze vooral naar elkaar.
1: Het is een soort afweersysteem ook, zeg
2: klopt,
1: maar.
2: Klopt, ja. Ja, klopt.
1: Om elkaar toch ook echt een beetje dwars te zitten.
2: Juist, ja.
1: Maar doen ze dat ook daarom naar de mensen toe, zeg maar? Want je ziet dat wel eens voorbij komen. Dat...
2: Ik denk het een beetje een mechanisme is als op dat moment of iets van angst of noem maar op. Dan kan het wel eens zijn. Wij zijn er zelf wel eens ondergespuugd. Ik heb ook wel eens de volle laag gehad.
1: Echt?
2: Ja. Ja. Ja. Ja, hoort erbij.
1: Ja, nou ja, dat is ook zo. Ja. Dat is ook wel weer waar natuurlijk.
2: Ja.
1: Ja, en dan is het zondag natuurlijk Dierendag.
2: Ja, klopt.
1: Gaan jullie ook iets bijzonders doen?
2: Ik denk dat we ze wel even extra verwennen naast de brok en het hooi, wat ze natuurlijk standaard krijgen. Zijn ze gek op winterpeen. Dus ik denk dat we daar even wat slijsjes van afsnijden met een mes. En die voeren we ze dan met de hand. En dat vinden ze wel heel lekker.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, nou ja, je moet ook eigenlijk wel wat extraatjes doen.
2: Zeker.
1: Hè, op Dierendag.
2: Ja.
1: Ja, en jullie hebben naast alpaca's hebben jullie ook een boerderijwinkel, hè?
2: Ja, klopt. Ja.
1: Wat verkopen jullie daar allemaal?
2: Het zijn seizoensproducten. Dan kun je denken aan honing, eieren, aardappels, uien. Maar het is ook gespitst op de alpaca's. Je kan een brokje voer kopen in het winkeltje. Dan kun je naar de alpaca's om ze zelf te voeren. We hebben ook best allemaal wat gerelateerde alpaca cadeautjes. Denk aan etuietjes, pennen, tassen, onderzetters. Allemaal leuke dingetjes wat daar betrekking op heeft. We verkopen ook boerenijs. Dus mensen kunnen met een ijsje op de picknickbank bij de alpaca's gaan zitten. Om daar gezellig van de alpaca's te genieten onder het genot van een ijsje.
1: Dus je kunt ook gewoon je bezoek... Ja, je hebt dus ook bezoekers inderdaad
2: ja,
1: thuis.
2: Klopt.
1: Zeg
2: ja,
1: maar,
2: klopt. Omdat we zelf de alpaca's zo leuk vinden en wel merkten dat er altijd heel veel mensen wel op de weg stopten. Om te gingen kijken, foto's maken. Hadden we zoiets, daar willen we wel iets mee. En toen zijn we dus bakjes voer gaan verkopen. Heel laagdrempelig. Het is ook gewoon zelfbediening. En er hangt een plattegrondje bij, hoe mensen daar naartoe kunnen lopen. En dan kunnen ze daar hun tijd zelf indelen. En of lekker gaan zitten met een ijsje. Of ze komen er met kinderen en voeren. En je kan er gewoon zelf naartoe gaan. Ja.
1: Vinden de alpaca's dat ook leuk?
2: Ja, die zijn heel nieuwsgierig. Zodra vanuit de keuken kan ik ze zelf zien. En als je ziet dat ze weer in de volle galop naar het hek gaan, weet je genoeg, dan staan daar weer mensen.
1: Ja.
2: Dus ze komen gelijk eigenlijk allemaal op je af. Ja.
1: Zijn wat dat betreft dus ook hele sociale dieren.
2: Ja, sociaal en super nieuwsgierig. Ja,
1: ja, hè?
2: Ja.
1: Ja, mooi.
2: Ja.
1: Waar kunnen mensen jullie vinden?
2: Tussen Vlachtwedde en Boetangen. We wonen eigenlijk net uit het dorp. Op Boetangenstraat 4 zitten wij Boerderij de Wijten.
1: Kijk, nou, dat is ook even goed om te weten,
2: ja,
1: toch?
2: Ja, zeker.
1: Ja. Ja. Nou, ontzettend bedankt voor je komst. En ik kan niet anders zeggen dan een fijne dierendag ook natuurlijk.
2: Ja, dankjewel.
1: Vooraanstaande zondag. Ja. En dat ze maar goed verwend mogen worden.
2: Ja, absoluut. Gaat helemaal goed komen.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Ja, het is natuurlijk een nieuwe maand. En dat betekent dat we ook weer even gaan luisteren naar het programma van De Klinker in Winschoten. En Suzanne Visser kan ons daar natuurlijk alles over vertellen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, hallo.
1: Goedemorgen. Ja, het is alweer oktober.
2: Ja, ja, we mogen weer los.
1: Ja, inderdaad.
2: Ja, we zijn in september is het altijd nog een wat rustige maand. We starten wel altijd met film. Dus dat gaat wel gewoon echt vanaf 1 september zijn we daarmee begonnen. En dat is geweldig ook omdat we de bioscoop 10-daagse hadden. Dus met veel nieuw publiek. En we hebben net ons Tellerlikker Festival achter de rug. Maar nu gaat het echt, is het weer volle bak aan eigenlijk met allemaal voorstellingen. En dat is... dat is toch wel altijd een fijne start van het seizoen.
1: Dat is wel iets waar je naar uitkijkt, zeg maar.
2: Ja, zeker. Ja. We lopen dan zo in de zomer een beetje zo... Ja, dan zijn er ook, er gebeurt er van alles, want er wordt heel veel onderhoud gedaan. En dus, het is nooit echt rustig. Maar je mist gewoon wel echt het publiek dat komt. Het applaus, het lachen. We hadden gisteravond een uitverkochte zaal met Marcel Hensema. En dan kijken we elkaar als collega's wel weer aan. Van, ach ja, we zijn weer begonnen.
1: Dit is toch wel leuk.
2: Precies.
1: Ja, nou dat is hartstikke mooi. Ja, wat komt er allemaal aan de aankomende tijd?
2: Ja. Nou, we hebben best wel weer ook wat bijzondere dingen in petto. Ik dacht het is sowieso leuk om te vertellen dat we in samenwerking met Manna 22 een oud festival presenteren. Het is aankomende vrijdag is Paarse Vrijdag. En dat is eigenlijk een heel weekend waarin de acceptatie en tolerantie rondom queerness en alle letters LHBTQI+ worden gevierd. Maar ook gewoon aandacht voor is. En we zijn ervoor benaderd. En we dachten, ja, theater is natuurlijk ook gewoon een plek waar je heel erg jezelf zou moeten kunnen zijn. Waar artiesten zijn die hier ook veel over maken en vertellen. En je daar ook over na kunnen laten denken of erkenning kunnen geven. Dus dat hebben we, dat gaan we doen in het festival, het oud festival, samen met Manna 22. Dat is samen met kunstenaar Willem Dresselhuis. En we hebben daar een hele toffe voorstelling voor staan van Margriet van der Linden. Nou, ze was hoofdredacteur van Magazine Opzij. Ze heeft natuurlijk haar eigen talkshow gehad, maar ze gaat nu ook een one-woman show maken. Annie, Are You Okay? En het is echt comedy, maar wel met verdieping van verhalen over vrouwen in haar leven. Waar zij dan weer verhalen over heeft gehoord. Als vrouw ben je... niet altijd in de meest veilige positie in de maatschappij. Dus daar gaat het ook heel erg over. Het is denk ik feministisch. Het is denk ik queer. Maar het is ook heel erg voor iedereen. Volgens mij zijn we de enige in Groningen die haar hebben staan. Dus dat is sowieso een uitkomst.
1: Oké.
2: En verder hebben we die hele dag eigenlijk allemaal mooie lezingen. Het COC Groningen komt ook langs. We hebben een expositie Verborgen Verlangen. Femke Kanus, auteur van het boek Vrouw met Ballen, die komt langs. En daar kunnen mensen gewoon bij aanschuiven. Dat is ook allemaal gratis toegankelijk. En we hebben nog een hele mooie film staan. Dus het is best wel een rijk programma. En ik kan mensen vooral aanraden om gewoon even langs te komen op zondag. Tussen 12 en 5. En de voorstelling van Margriet begint om 3:00. En ik zou zeggen, maak kennis, schuif aan, ga in gesprek of luister gewoon. En je kan dus sowieso genieten van mooi theater en mooie films. Daar zijn we wel een beetje trots op.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja.
2: Ja, en verder hebben we ook onze lokale trots toch wel. Die nationaal inmiddels goed aan de weg timmert. Diederik Nomde samen met zijn maatje Ralf Mulder van Timebox. Die komen op 9 oktober naar ons toe. En zij gaan eigenlijk de British Years van 64-74. De gouden jaren van de Britse popmuziek. Die gaan zij tegen horen brengen. En mochten deze namen nu niet per se meteen iets zeggen. Dan zeggen de Analogues misschien wel wat. Deze mannen zijn ervan. Het is eigenlijk de band die eerst de Analogues vormde, die op magistrale wijze het werk van de Beatles ten gehoor brachten. En zij verruimen nu eigenlijk hun oeuvre naar meer artiesten. Ik durf er wel mijn hand voor in het vuur te leggen dat de Beatles ook voorbij komen. Maar ze gaan dus veel meer die hele periode in. En we hadden laatst ook een filmpje online gezet van volgens mij een repetitie. En dan zie je maar weer van, of dan hoor je vooral hoe loopzuiver ze zingen, hoe geweldig muzikaal ze zijn. Ja, de muziekliefhebber, die mag dit eigenlijk niet missen.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Ja, daar moet je bij zijn. Het is van zo'n geweldige kwaliteit. En je hebt zo'n toffe avond. Ja, ik kan dat echt iedereen van harte aanbevelen. Dus dat op 9 oktober. We hebben heel veel. De kinderen die komen ook aan bod. De herfstvakantie komt er natuurlijk aan. Dus we hebben de Cultuur Expeditieweek. Dan zijn er eigenlijk allemaal workshops. Nou, van DJ-les tot volgens mij hebben we ook een soort van Japanse meditatieles, maar ook knutselen, een culinaire workshop. We hebben er zoveel dat je maar kan door blijven scrollen op de site. En films met Dickie Dick bijvoorbeeld. En we hebben twee prachtige voorstellingen van Plankton en van Pim en Pom. En het leuke is ook dat we het belangrijk vinden, of we vinden het belangrijk dat kinderen naar het theater komen. Dus daardoor maken we de toegang voor kinderen gratis. Dus ben je een ouder verzorger en wil je met je kind een heel leuk uitje op pad in de herfstvakantie, dan kan je dus je kinderen gratis meenemen naar het theater of voor €1 naar een workshop. Dus ik dacht, dat is wel goed om te weten.
1: Ja, dat is zeker goed om te weten. Dat gaat weer alle kanten op, hoor ik al wel hier. Ja, dat is hartstikke mooi natuurlijk. Ik neem aan dat alles ook weer op de site staat.
2: Alles staat op de site en zeker over het Oud-festival gaan we de komende tijd nog wel wat nieuwsberichten naar buiten brengen. Dus ik zou zeggen, hou het vooral in de gaten.
1: Helemaal goed. Nou, dankjewel Suzanne en we spreken je volgende maand weer.
2: Yes, tot volgende maand.
1: Oké.
3: Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

0: Het is nu 1 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander noemt de conclusies naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden van Nederland schrijnend en confronterend. In het net gepresenteerde onderzoek staat dat de voorouders van de koning eeuwenlang het kolonialisme hebben gesteund en eraan hebben verdiend. Willem-Alexander zei dat de conclusie hem raakt.
2: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
1: Koning Willem-Alexander heeft zelf 3 jaar geleden opdracht gegeven tot dit onderzoek. Toen maakte hij ook excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. Dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS, iets hoger dan een maand eerder. Naast diesel en benzine is ook elektriciteit duurder geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. En een Palestijnse student uit Maastricht die had geroepen dat hij meedeed aan de Hamas-aanval van 7 oktober, wordt niet vervolgd. Volgens het OM had hij niets met die aanval te maken. Er is ook geen sprake van opruiing of terrorisme. Een video waarin de student zijn uitspraken deed veroorzaakte veel onrust op zijn universiteit. Net weer een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint de dag weer met lokaal wat mist, maar ook overdag dan wel weer veel zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: De schoolfoto's komen er weer aan.
7: Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest. Geen zorgen.
9: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
10: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, WPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
11: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
12: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
13: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
0: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
14: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Het is nu 2:00.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes onderscheiden zich in hun steun aan kolonialisme en slavernij niet van de rest van de Nederlandse elite en ook niet van andere vorsten in Europa. Dat zegt Gert Oostindie, de leider van het onderzoek naar het verleden van de Oranjes. Volgens de onderzoeker pleit dat hen daardoor niet vrij. Ze wisten van verzet tegen slavernij en kolonialisme, maar deden er eeuwenlang niets mee. Volgens Oostindie is de tijdsgeest geen excuus en hadden de Oranjes zich anders kunnen opstellen. Uit het onderzoek blijkt dat de Oranjes ook omgerekend ruim €500 miljoen euro hebben verdiend aan de koloniale geschiedenis. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel heeft op een veiling 5,7 miljoen euro opgeleverd. Van der Most moest het terrein met zijn luxe villa gedwongen verkopen vanwege financiële problemen. In mei werd hij failliet verklaard toen zijn beoogde pretpark in Rotterdam niet van de grond kwam. Vastgoedondernemer Van der Most had ooit een geschat vermogen van 75 miljoen euro. En nu heeft hij zo'n 70 miljoen schuld. Een poging van Van der Most om de veiling van het Gelderse landgoed te voorkomen werd vorige week tegengehouden door de rechter. De gezagvoerder die eergisteren werd neergestoken door zijn co-piloot heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. De piloot uit India zei in een videogesprek met de Indiase premier Modi dat hij wilde voorkomen dat anderen zouden sterven. Hij was al gewond, maar kreeg nog net de afgesloten deur naar de cockpit open. Andere mensen konden daarna de co-piloot overmeesteren. Manchester City gaat in beroep tegen de beschuldigingen van fraude. Volgens de Premier League pleegde de Britse club miljoenen fraude in zijn weg naar de Engelse en Europese top. Maar City zegt dat er veel juridische fouten zijn gemaakt en ontkent de beschuldigingen. De club moet rekening houden met zware straffen, zoals puntenaftrek of uitsluiting van de Premier League. Het weer, droog en geregeld zon. Het is 20 graden. Morgen eerst mistbanken en later komt de zon er weer bij. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Ah!
10: Oeh, gaat het?
9: Er moet hier echt licht komen.
11: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
12: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
13: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding, lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
14: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
15: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioXBeats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioXBeats voor nieuwbouw en renovatie. BioXBeats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
0: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout. Kijk op tuinhoudnodig.nl.
10: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
16: Zie Brandes, Siersema.
17: Groningen 1, de hele dag.
16: Dit is Plaatwerk met Zie Brandes, Siersema.

0: Het is een new wave band, afkomstig uit Sheffield in Groot-Brittannië. En hun debuutalbum brachten ze uit in het jaar 1982. En die heet The Lexicon of Love. En daarvan was dit in de tijd de derde single die werd getrackt. En ja, dit werd een redelijk grote hit in de Nederlandse hitlijsten. Het was een band rondom de zanger Martin Fry. En ja, in 2016 hadden ze een comeback met de Lexicon of Love 2. En dat werd vooral in het Verenigd Koninkrijk een groot succes. En ze hadden ook een aantal nieuwe nummers opgenomen. En ze hebben toen zelfs een tour gemaakt door Groot-Brittannië. Ik heb het natuurlijk over de band ABC en we draaiden All of My Heart. Zoals ik al zei, in de tijd de derde single van het album, The Lexicon of Love. En een hele goede middag. Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Plaatwerk. En dat is komende twee uur het programma waar je naar gaat luisteren hier op Groningen 1. En Plaatwerk is het programma van de grootste hits en de leukste gaan we houden. En wat heb ik voor je in petto? Nou, we gaan zo dadelijk een muziek draaien van Taylor Swift. De Shoes komen eraan, evenals de Eagles. Kim Wilde, The Scene. De Classics zie ik staan, evenals DJ Chris Bernhard. Archie Bells en de Drells. René Klein komt eraan. Racy, de heleboel. Pussycat, nog meer. Dat allemaal in dit eerste uurtje Plaatwerk. Dus ook deze week raad ik je aan. Ga er even lekker voor zitten. Zet je radio een tikkeltje harder en geniet van die grote hits. De leuke gauwhouwer die we hier brengen in het programma Plaatwerk. Bijvoorbeeld ook de volgende. Hij was ooit een van de Beatles, maar bouwde daarna ook een solo carrière op. En daar gaan we er eentje van draaien. Ik heb het over George Harrison. Hier is hij met I Got My Mind Set On You.
1: Plaatwerk.

Het is een band die ooit begon onder de naam The White Shoes. Ze zijn afkomstig uit Zoeterwoude en daarmee is het dus ook een Nederlandse band. En later hebben ze de naam gekort naar The Shoes. En je hoorde Na Na Na, een van hun grote hits. Daarvoor draaien we trouwens Taylor Swift met Elizabeth Taylor en George Harrison. Draaiden we daar weer voor met Got My Mind Set On You. En dit is er eentje van de Eagles. Hier zijn ze met Heartache Tonight.

Dit is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Geert Smit. De 10 genomineerden voor de Groninger Ondernemingsprijs 2026 kregen gisteravond de gelegenheid om hun onderneming te presenteren aan de jury en de genodigden. De bijeenkomst vond dit jaar plaats bij Noorderpoort in Stadskanaal. Daarmee werd niet alleen ruimte geboden aan de genomineerde ondernemers, ook ontstond een waardevolle ontmoetingsmoment voor onderwijs en bedrijfsleven. Uit de genomineerden werden Ecos Technologie BV, Post A7, New Nexus, SGGB BV en de Mannenfabrieken uiteindelijk gekozen voor de finale ronde in Martini Plaza in Groningen. De vergunningscrisis in de gemeente Oldambt blijkt veel groter te zijn. Ook het Waterbijenfestival raakte dit jaar in de problemen door vertragingen op het gemeentehuis in Winschoten. De vergunning voor de editie van 2026 kwam namelijk pas een dag voor de start van Waterbij helemaal rond. De organisatie van het Kom Over de Brug Festival in Blauwe Staat liet weten tegen exact dezelfde bureaucratische muur te zijn aangelopen en heeft daarom de editie van 2027 geschrapt. De stichting, die vergevorderde plannen had om deze winter een overdekte ijsbaan en gezellige randprogramma te maken in het centrum, heeft aangegeven dat dit niet meer doorgaat. Op 7 oktober vergaat de Raad van Oldambt over dit onderwerp. De Koninklijke Marechaussee gaat vanaf 1 oktober flexibeler controleren in het grensgebied. Mobiele teams kunnen tot 20 kilometer landinwaarts toch controles gaan uitvoeren. Ook de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel blijft nadrukkelijk in beeld. En de Marechaussee wil met de nieuwe werkwijze onder meer mensensmokkel tegengaan. Controles bij grensovergangen blijven bestaan, maar worden aangevuld met mobiele controles om omzeiling moeilijker te maken. De economie in Oost-Groningen krimpt in 2026 naar verwachting met bijna 1%. En daarmee is de regio een opvallende uitzondering in Nederland. Landelijk wordt juist een economische groei van 1,3% verwacht. En dat blijkt uit nieuwste cijfers van de Rabo Research, de onderzoeksafdeling van de Rabobank. Volgens onderzoekers speelt de sterke aanwezigheid van energie-intensieve industrie in Oost-Groningen een belangrijke rol. Door de hoge energieprijzen hebben bedrijven in de regio het moeilijk. Ook de spanningen in het Midden-Oosten drukken volgens de onderzoekers op de economische vooruitzichten. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en in de app. Dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vanmiddag krijgt de zon op volop de ruimte en bepaalt het weerbeeld. Af en toe trekken wat stapelwolken of wolkensluiers over en de temperatuur loopt op naar 19 tot lokaal 21 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Zaterdag begint rustig met zon en wolken. In de middag wordt het 19 tot 21 graden en blijft het droog. Vooral in het zuidoosten schijnt de zon volop. En in de avond neemt de bewolking toe en kan aan de kust een bui vallen.

Er is een band wat in 1967 werd opgericht in Limburg. En allereerst waren ze gewoon een showorkest. En in 1972 debuteerden ze met de hit My Lady of Spain. En dit was er eentje uit 1974 alweer. De classics hoor je met Yellow Sun of Ecuador. Daarvoor de scene met Iedereen is van de Wereld. Kim Wilde zat daar weer voor met Love Blond. En de Eagles met Heartache Tonight. Daar begonnen we het rijtje mee. Goed, we gaan door in plaatwerk nu met muziek uit Duitsland. DJ Chris Bernhard en Kom Zurück.

Klein en Mr. Blue. Het is een nummer wat trouwens is opgenomen in samenwerking met Kenny Dulver, die je duidelijk hoorde op haar saxofoon. Maar ook werd er meegewerkt door Cor Bakke, Sean van Eyck en Lois Lane. De opbrengsten van dit nummer werd trouwens geschonken aan het AIDS Fonds. En ja, het nummer werd ten gehore gebracht voor het eerst aan het grote publiek tijdens een uitzending van De Schreeuw van de Leeuw. En ja, daarna werd dit een groot hit in Nederland. Het werd zelfs de best verkochte single van het jaar 1993. En ja, kort na het uitbrengen van dit nummer werd een grote succes. Overleed René Klein aan de gevolgen van AIDS. René Klein dus en Mr. Blue. Daarvoor Archie Bell en de Drells met Tighten Up. En begonnen met DJ Chris Benna. Kom terug. En deze vrolijke muziek is van Racy. Lay your love on me.

0: Je luistert naar Groningen 1.
1: Als mijn vader de deur opgooit, dan stoef ik over de boendesbaan.

0: Het is nu 3:00.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens de onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. De prijs van vapes en navullingen gaat omhoog. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren. Die zitten er nu nog niet op. Het is een poging om minder jongeren te laten vapen. Dat is de uitleg van staatssecretaris Ehrenberg. Hoe hoog de accijnzen worden is nog niet bekend. Maar volgens Ehrenberg worden vapes euro's duurder. De afgelopen jaren zijn de regels al strenger geworden. De Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP gaat toch met elkaar door. De partijen zien nog genoeg basis om het tot de verkiezingen volgend jaar maart vol te houden. Na vorige week ontstond onrust toen de BBB op het laatste moment tegen de stikstofplannen van de eigen coalitie stemde. De coalitiepartners zeggen dat ze zo'n politieke stunt niet nog een keer willen meemaken en hebben dat BBB laten weten. De partijen hebben afgesproken dat ze de boel een half jaar voor de verkiezingen niet willen laten klappen. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven nadat deze week 5 honden zijn doodgegaan die in dat park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. De 5 honden die in het park waren geweest hadden mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen eerst mistbanken, later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
11: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap. Niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
12: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
13: Van wereldclubs tot verborgen parels.
12: FCSurprise.nl.
14: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
15: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Zie Brandes, Siersema.
17: Groningen 1, de hele dag.
16: Dit is Plaatwerk met Zie Brandes, Siersema

Ze werd in de tijd ook wel de Queen of Disco genoemd. En in dit nummer gaat ze voor iets. Voor het eerst ook een ietsje de rockkant op. Er zit namelijk gitaarwerk in het nummer van de Doobie Brothers en Steely Dan gitarist Jeff Baxter. En het werd wereldwijd echt een groot hit. Stond ook in Nederland nummer 1. Donna Summer hoorde je. En had een staf. En welkom terug bij deel 2 van het programma Plaatwerk. En dat is komend uurtje nog het programma waar je naar luistert hier op Groningen 1. En Plaatwerk is nog steeds het programma van de grootste hits en de leukste grauwouwe. En wat heb ik voor je in petto het komende uurtje? Nou, ik zou zeker blijven luisteren, want er zit muziek aan te komen van onder andere Bente, Herman's Hermits, Roxy Music, QB en de Blizzard. Nielsen komt eraan, evenals UB40, Peter Held, Anita Ward, Roller Girl, Bill Withers, Riek Schuring, Frank Sinatra en nog meer. Dat allemaal in de tweede uurtje Plaatwerk. Dus ook deze keer raad ik je aan, ga er even lekker voor zitten. Zet je radio een tikkeltje harder en geniet van die grote hits en leuke gauwhouden die we brengen hier in het programma Plaatwerk op Groningen 1. Bijvoorbeeld ook de volgende. Het is een zangeres die onder andere ook bekend staat om haar danspasjes natuurlijk. Ik heb het over Paula Abdul. Hier is ze met Straight Up. Plaatwerk.

Herman's Hermits en Something is Happening. Daarvoor draaiden we Bente, muziek van dit moment, met 3-2-1, zo heet dat nummer. En Paula Abdul zat daar weer voor met Straight Up. En we gaan in plaatwerk door met muziek van Roxy Music, Dance.

Dit is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Geert Smit. De 10 genomineerden voor de Groninger Ondernemingsprijs 2026 kregen gisteravond de gelegenheid om hun onderneming te presenteren aan de jury en de genodigden. De bijeenkomst vond dit jaar plaats bij Noorderpoort in Stadskanaal. Daarmee werd niet alleen ruimte geboden aan de genomineerde ondernemers, ook ontstond een waardevolle ontmoetingsmoment voor onderwijs en bedrijfsleven. Uit de genomineerden werden Ecos Technologie BV, Post A7, New Nexus, SGGB BV en de Mannenfabrieken uiteindelijk gekozen voor de finale ronde in Martini Plaza in Groningen. De vergunningscrisis in de gemeente Oldambt blijkt veel groter te zijn. Ook het Waterbijfestival raakte dit jaar in de problemen door vertragingen op het gemeentehuis in Winschoten. De vergunning voor de editie van 2026 kwam namelijk pas een dag voor de start van Waterbij helemaal rond. De organisatie van het Kom Over de Brug Festival in Blauwe Staat liet weten tegen exact dezelfde bureaucratische muur te zijn aangelopen en heeft daarom de editie van 2027 geschrapt. De stichting, die vergevorderde plannen had om deze winter een overdekte ijsbaan en gezellige randprogramma te maken in het centrum, heeft aangegeven dat dit niet meer doorgaat. Op 7 oktober vergaat de Raad van Oldambt over dit onderwerp. De Koninklijke Marechaussee gaat vanaf 1 oktober flexibeler controleren in het grensgebied. Mobiele teams kunnen tot 20 kilometer landinwaarts toch controles gaan uitvoeren. Ook de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel blijft nadrukkelijk in beeld. En de Marechaussee wil met de nieuwe werkwijze onder meer mensensmokkel tegengaan. Controles bij grensovergangen blijven bestaan, maar worden aangevuld met mobiele controles om omzeiling moeilijker te maken. De economie in Oost-Groningen krimpt in 2026 naar verwachting met bijna 1%. En daarmee is de regio een opvallende uitzondering in Nederland. Landelijk wordt juist een economische groei van 1,3% verwacht. En dat blijkt uit nieuwste cijfers van de Rabo Research, de onderzoeksafdeling van de Rabobank. Volgens onderzoekers speelt de sterke aanwezigheid van energie-intensieve industrie in Oost-Groningen een belangrijke rol. Door de hoge energieprijzen hebben bedrijven in de regio het moeilijk. Ook de spanningen in het Midden-Oosten drukken volgens de onderzoekers op de economische vooruitzichten. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en in de app. Dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vanmiddag krijgt de zon op volop de ruimte en bepaalt het weerbeeld. Af en toe trekken wat stapelwolken of wolkensluiers over en de temperatuur loopt op naar 19 tot lokaal 21 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Zaterdag begint rustig met zon en wolken. In de middag wordt het 19 tot 21 graden en blijft het droog. Vooral in het zuidoosten schijnt de zon volop. En in de avond neemt de bewolking toe en kan aan de kust een bui vallen.

0: Het is denk ik wel een van de meest succesvolle reggae bands aller tijden. UB40 hoorde je met Falling in Love with You. Daarvoor zat Nielsen, een Dordrechtse zanger. En hij zong Sexy als ik dans. Een hit uit het jaar 2014 inmiddels alweer. Daarvoor zaten QB en de Blizzards met Apple Knockers, Flophouse. Hij begon met Roxy Music en Dance Away. En het volgende nummer is ooit op de plaat gezet door Danny Christian. Maar wij gaan het origineel draaien hier in Plaatwerk. Nog opmerkelijk trouwens, het nummer was in Nederland een grote hit in de hitlijsten destijds. Terwijl hij in Duitsland niet zo goed scoorde met dit nummer. Wel opmerkelijk. Ik heb het over Peter Held en Rosen ohne Dornen.
1: Weil dir ein anderer sagt, sie passt nicht gut zu dir.

Zo, dat was een abrupt einde van Roller Girl en Dear Jesse. En daarvoor draaiden we Anita Ward met Ring My Bell. En we begonnen met Peter Held, die grote hit uit het jaar 1975. En dat heette Rosen Ohne Dornen. En wij gaan in plaatwerk door met Bill Withers. Hier is

0: Het is nu 4 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes blijft de slavernij in Suriname, de Cariben en Indië onderbelicht. Dat zeggen betrokken instanties. Uit vandaag verschenen historisch onderzoek blijkt dat de Oranjes het koloniale systeem lange tijd steunden en er ook aan verdienden. Pas met de komst van koningin Juliana veranderde die houding. Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. De Europese landen hebben dat voorstel vandaag besproken. De Amerikaanse president Trump eist dat Europese landen 100 miljoen vaten vrijgeven. Hij dreigt met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land drukken in aanloop naar de voor hem belangrijke tussentijdse verkiezingen volgende maand. In het Franse plan staat dat het Internationaal Energieagentschap ook 50 miljoen vaten ruwe olie vrijgeeft. Waar voorwaarde is wel dat de VS dan afziet van een exportverbod. Vapes en navullingen van vapes worden duurder. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren om vapen minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. Volgens staatssecretaris Ehrenberg worden vapes euro's duurder. Eerder werden de vapes met smaakjes al in de ban gedaan, omdat veel jongeren juist die smaakjes interessant vonden. De 5 partijen in provinciale staten in Gelderland houden de coalitie overeind, ondanks alle problemen. Vorige week stemde de BBB onverwacht tegen de eigen stikstofplannen. De 5 partijen blijven bij elkaar omdat er al in maart provinciale verkiezingen zijn. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel is geveild voor ruim 5,5 miljoen euro. Van der Most had nog bij de rechter geprobeerd om die veiling tegen te houden. De ooit zo succesvolle vastgoedondernemer is failliet. Hij heeft een schuld van tientallen miljoenen euro's. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen begint de dag met mistbanken. Later weer meer zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
10: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
11: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
12: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Dit is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Geert Smit. De 10 genomineerden voor de Groninger Ondernemingsprijs 2026 kregen gisteravond de gelegenheid om hun onderneming te presenteren aan de jury en de genodigden. De bijeenkomst vond dit jaar plaats bij Noorderpoort in Stadskanaal. Daarmee werd niet alleen ruimte geboden aan de genomineerde ondernemers, ook ontstond een waardevol ontmoetingsmoment voor onderwijs en bedrijfsleven. Uit de genomineerden werden Ecos Technologie BV, Post A7, New Nexus, SGGB BV en de Marnefabrieken uiteindelijk gekozen voor de finale ronde in Martini Plaza in Groningen. De vergunningscrisis in de gemeente Oldambt blijkt veel groter te zijn. Ook het Waterbijfestival raakte dit jaar in de problemen door vertraging op het gemeentehuis in Winschoten. De vergunning voor de editie van 2026 kwam namelijk pas een dag voor de start van Waterbij helemaal rond. De organisatie van het Kom Over de Brug Festival in Blauwe Staat liet weten tegen exact dezelfde bureaucratische muur te zijn aangelopen en heeft daarom de editie van 2027 geschrapt. De stichting, die vergevorderde plannen had om deze winter een overdekte ijsbaan en gezellige randprogramma te maken in het centrum, heeft aangegeven dat dit niet meer doorgaat. Op 7 oktober vergaat de Raad van Oldambt over dit onderwerp. De Koninklijke Marechaussee gaat vanaf 1 oktober flexibeler controleren in het grensgebied. Mobiele teams kunnen tot 20 kilometer landinwaarts toch controles gaan uitvoeren. Ook de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel blijft nadrukkelijk in beeld. En de Marechaussee wil met de nieuwe werkwijze onder meer mensensmokkel tegengaan. Controles bij grensovergangen blijven bestaan, maar worden aangevuld met mobiele controles om omzeiling moeilijker te maken. De economie in Oost-Groningen krimpt in 2026 naar verwachting met bijna 1%. En daarmee is de regio een opvallende uitzondering in Nederland. Landelijk wordt juist een economische groei van 1,3% verwacht. En dat blijkt uit nieuwste cijfers van de Rabo Research, de onderzoeksafdeling van de Rabobank. Volgens onderzoekers speelt de sterke aanwezigheid van energie-intensieve industrie in Oost-Groningen een belangrijke rol. Door de hoge energieprijzen hebben bedrijven in de regio het moeilijk. Ook de spanningen in het Midden-Oosten drukken volgens onderzoekers op de economische vooruitzichten. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en in de app. Dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vanmiddag krijgt de zon op volop de ruimte en bepaalt het weerbeeld. Af en toe trekken wat stapelwolken of wolkensluiers over en de temperatuur loopt op naar 19 tot lokaal 21 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Zaterdag begint rustig met zon en wolken. In de middag wordt het 19 tot 21 graden en blijft het droog. Vooral in het zuidoosten schijnt de zon volop. En in de avond neemt de bewolking toe en kan aan de kust een bui vallen.

0: Het is nu 5:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waarvoor 200 miljoen euro is uitgetrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie en met name koningin Wilhelmina het kolonialisme voluit steunde en er fors aan heeft verdiend. De G7 gaan tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat was een eis van de Amerikaanse president Trump. Die wil dat de dieselprijzen omlaag gaan. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europese landen veel last van zouden krijgen. Nederlanders willen maar weinig moeite doen om hun gegevens online te beschermen, blijkt uit onderzoek voor het ministerie van Economische Zaken. Ze letten wel goed op phishing-mails, maar meer doen, zoals twee-factor-authenticatie instellen, vinden veel mensen te veel gedoe. Herders in Kenia zeggen dat ze slachtoffer zijn van een CO2-compensatieproject. Ze kunnen hun vee op minder plekken laten grazen doordat er nieuwe natuur wordt aangelegd. De organisatie die dat doet krijgt daarvoor geld van westerse bedrijven die hun uitstoot willen compenseren. De Keniaanse herders zeggen dat ze te maken krijgen met intimidatie en geweld en spannen nu een rechtszaak aan. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven, nadat deze week 5 honden waren doodgegaan die in het park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
5: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
9: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
10: Van wereldclubs tot verborgen parels.
9: FCSurprise.nl.
11: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie.
0: BioXbeats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
15: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Dit is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Geert Smit. De 10 genomineerden voor de Groninger Ondernemingsprijs 2026 kregen gisteravond de gelegenheid om hun onderneming te presenteren aan de jury en de genodigden. De bijeenkomst vond dit jaar plaats bij Noorderpoort in Stadskanaal. Daarmee werd niet alleen ruimte geboden aan de genomineerde ondernemers, ook ontstond een waardevolle ontmoetingsmoment voor onderwijs en bedrijfsleven. Uit de genomineerden werden Ecos Technologie BV, Post A7, New Nexus, SGGB BV en de Marnefabrieken uiteindelijk gekozen voor de finale ronde in Martini Plaza in Groningen. De vergunningscrisis in de gemeente Oldambt blijkt veel groter te zijn. Ook het Waterbijfestival raakte dit jaar in de problemen door vertragingen op het gemeentehuis in Winschoten. De vergunning voor de editie van 2026 kwam namelijk pas een dag voor de start van Waterbij helemaal rond. De organisatie van het Kom Over de Brug Festival in Blauwe Staat liet weten tegen exact dezelfde bureaucratische muur te zijn aangelopen en heeft daarom de editie van 2027 geschrapt. De stichting, die vergevorderde plannen had om deze winter een overdekte ijsbaan en gezellige randprogramma te maken in het centrum, heeft aangegeven dat dit niet meer doorgaat. Op 7 oktober vergaat de Raad van Oldambt over dit onderwerp. De Koninklijke Marechaussee gaat vanaf 1 oktober flexibeler controleren in het grensgebied. Mobiele teams kunnen tot 20 kilometer landinwaarts toch controles gaan uitvoeren. Ook de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel blijft nadrukkelijk in beeld. En de Marechaussee wil met de nieuwe werkwijze onder meer mensensmokkel tegengaan. Controles bij grensovergangen blijven bestaan, maar worden aangevuld met mobiele controles om omzeiling moeilijker te maken. De economie in Oost-Groningen krimpt in 2026 naar verwachting met bijna 1%. En daarmee is de regio een opvallende uitzondering in Nederland. Landelijk wordt juist een economische groei van 1,3% verwacht. En dat blijkt uit nieuwste cijfers van de Rabo Research, de onderzoeksafdeling van de Rabobank. Volgens onderzoekers speelt de sterke aanwezigheid van de energie-intensieve industrie in Oost-Groningen een belangrijke rol. Door de hoge energieprijzen hebben bedrijven in de regio het moeilijk. Ook de spanningen in het Midden-Oosten drukken volgens de onderzoekers op de economische vooruitzichten. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en in de app. Dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vanmiddag krijgt de zon op volop de ruimte en bepaalt het weerbeeld. Af en toe trekken wat stapelwolken of wolkensluiers over en de temperatuur loopt op naar 19 tot lokaal 21 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Zaterdag begint rustig met zon en wolken. In de middag wordt het 19 tot 21 graden en blijft het droog. Vooral in het zuidoosten schijnt de zon volop. En in de avond neemt de bewolking toe en kan aan de kust een bui vallen.

0: Het is nu 6:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De nieuwe regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Sinds juni zijn de regels strenger en moet de aanvrager bijvoorbeeld geschikte woonruimte voor zijn gezin hebben. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, onder meer omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De politie in Amsterdam heeft 3 tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens van 13, 14 en 15 jaar mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. PostNL heeft een bezorger ontslagen die in Groesbeek 6 grote postzakken had gedumpt in het bos. Een lokale journalist vond ze na een tip. De postbezorger had zoiets al vaker gedaan en was daarvoor ook op het matje geroepen. De gedumpte post wordt nu alsnog bezorgd. De Indiase gezagvoerder die werd aangevallen door zijn co-piloot tijdens een vlucht naar Tel Aviv, heeft vanuit het ziekenhuis gevideobeld met de Indiase premier Modi. Hij vertelde dat hij, nadat hij was neergestoken, nog wel de deur van de cockpit kon openen. Daardoor konden anderen de co-piloot overmeesteren. De gezagvoerder zei vastbesloten te zijn geweest om te voorkomen dat anderen zouden sterven. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw weekend is begonnen, terwijl je luistert naar de vroege vrijdagavondshow bij Radio Westerwolde.
1: Dit is Groningen 1.

0: Het is nu 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in het plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
1: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw weekend is begonnen terwijl je luistert naar de vroege vrijdagavondshow bij Radio Westerwolde.
1: Dit is Groningen 1.

0: Dit is de Vroege Vrijdagavondshow met Marco Wesseling.
1: Het gaat van 0 naar de 100%. 0 naar de 100%.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Het is nu 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in het plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
1: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.

kalender en de klok geven aan dat het tijd is voor de wekelijkse muzikale maaltijd bij Groningen 1, de omroep van Oost-Groningen. En die maaltijd wordt in de wandelgang ook als two-time genoemd. Je kunt weer 2 uur lang genieten van mooie Americana, roots en country muziek. En ging een aflevering 506 van start met Charlie Feathers en zijn rockabilly-oudje One Hand Loose. Opgenomen in 1956 voor het Charlie label. En deze One Hand Loose werd geschreven door Jody Chastain, Charlie Feathers en Jerry Huffman. Voor het eerst opgenomen door Charlie Feathers. En dat deed hij op 18 augustus 1956. En voor het eerst door hem uitgebracht. En dat gebeurde dan in december 1956. In het eerste deel vandaag van Stewtime, tracks van ons album van de week. En die komt van Jeffrey Helford en zijn Healers. De Twin Song wordt aangeleverd door Pieter Groenhagen. En we gaan weer on the road en nieuw werk van onder andere Douwe Bob. Nieuw is ook de volgende single van Lisa Ploeger van het Drentse Land. Het lang verwachte album The Lighthouse Keepers, daughter van Lisa Ploeger, gaat over het verhaal van haar oma en de intergenerationele trauma's die daarmee gepaard gaan. In de gelijknamige single vertelt Lisa symbolisch wie haar oma was. Een schippersdochter, geleid door het licht van de vuurtoren en zoekend naar haar eigen weg tussen afkomst en geloof. Van emotionele ballads tot energieke country pop, het is allemaal te horen op The Lighthouse Keeper's Daughter. En wij kozen voor My Own Way to Rome.

Alt-country band from Pennsylvania. Maar de band heeft ook roots, oftewel wortels in de staten Colorado en Texas. Hun 10 liedjes tellende debuutalbum zonder titel werd opgenomen at the Red Boot Ranch in Buda, Texas, met als producer Bradley Cobb, die ook in de band meespeelt. Het album verscheen 18 september jongstleden en je hoorde Burn These Memories Down. En dat brengt ons bij ons album van de week, waarin we de spotlight richten op het 9e album Used Parts van de inmiddels 30 jaar onderweg zijnde Jeffrey Helfert en zijn band The Healers. Op 11 september jongstleden werd het 10 liedjes tellende album uitgebracht op het Shoeless record label. Used Parts is daarmee de opvolger van het album Kerosene, dat in 2025 als Anniversary Edition ook door het Shoeless label werd uitgebracht. De muziek van Helfert is een mix van roots, blues, rock en keiharde pop. Overal waar hij voor langere tijd heeft vertoefd, pikt hij wat van mee en stopt dat in zijn muziek. En dat betekent soul uit het zuiden, verhalen uit Texas en de wat donkere kant van de Bay Area. Vaak zijn de teksten spiegels van hetgeen Jeffrey Helfert onderweg meemaakt. En daarbij denk ik bijvoorbeeld aan het lied Rhythm of the Rails. Used Parts is een album met deels persoonlijke ontboezemingen. Zelf zegt hij daarover: het personage in de songs is deels mijzelf, deels iedereen. We worden allemaal geteisterd door een strijd waarbij we proberen als winnaar uit de bus te komen. Die rode draad loopt door het hele album heen. Het voelt behoorlijk actueel in de tijd waarin we nu leven. En hoe dat klinkt en voelt, dat wil ik je nu laten horen beleven. Met straks Living Worthwhile, een ballade met een heerlijke rol voor de pedalsteel. Maar eerst is hier Don't Turn Out the Lights. Nou, dat doen we zeker niet. Een soulgetint lied met orgel en gitaarwerk van Helfert's zoon Aaron.

Brown kwam onze Douwe Bob op het spoor en nodigde hem uit het lied te komen spelen tijdens optredens in Pittsburgh en in Columbus, Ohio. En al dus geschiedde. Hier is Douwe Bob met zijn Note to Self.

Bob met zijn nieuwe single Note to Self. En daarmee zijn we aangekomen bij onze twin song, A Blue Side of Lonesome. Het nummer werd geschreven door de blinde country liedjeschrijver Leon Payne. En Jim Reeves nam het nummer op en het werd in 1966 postuum uitgebracht. En postuum, 2 jaar dus na zijn dood, want in 1964 kwam hij bij een vliegtuigongeluk in de buurt van Camden in Texas om het leven. En naast Reeves overkwam dat ook zijn pianist Dean Manuel, die bij hem in het vliegtuig zat. Het werd overigens Jim Reeves' 5e postuum nummer 1 hit. De twin-uitvoering komt vandaag van John Prine en Mac Wiseman. En hun uitvoering is dan weer te vinden op het 2007 album Standard Songs for Average People.

De laatste minuten waren voor onze twin song, The Blue Side of Lonesome, uitgevoerd door de man die het origineel ook opnam, Jim Reeves, en de twin-uitvoering van John Prine en Mac Wiseman. Vanaf 1 oktober zal er een nieuwe programmering zijn bij de Omroep van Oost-Groningen. En dat betekent dat Stewtime voortaan op de vrijdagavond tussen 6 en 8 te beluisteren zal zijn. En mocht dat niet passen, dan heb ik misschien nog een tip voor je. Want ben je echt een liefhebber van Americana, roots en country muziek, dan is er ook Roots Beat Radio. En daar is op bepaalde tijden in de week dit programma ook te beluisteren. En voor het overzicht verwijs ik je graag naar de site, want dan kun je niet alleen luisteren naar Stewtime, maar ook diverse andere programma's waarin deze muziek wordt aangeboden. Gaan we door met On the Road 2. Deze week zat de souschef weer over de kaart van de US of A gebogen en hij stippelde de volgende trip voor je uit. We starten straks in Arizona in de stad Flagstaff en reisleider is dan W. Todd Felker. Het lied is te vinden op zijn album Cherokee Passion. Daarna neemt Sean Mullins het stokje van hem over voor deel 2 van onze roadtrip. Hij neemt ons mee naar Seattle, want in september schijnt het daar bijzonder mooi te zijn. September in Seattle. Ja, te vinden op zijn Soul's Core album. Het laatste deel van de reis leggen we af met Becky Hobbs. Met haar reizen we naar onze eindbestemming, Catoosa. Oftewel Destination Catoosa. Wij starten de motor, jij je riem vast en we zeggen genieten.

een lekkere Western Swing beëindigen we deze week onze rondreis door de US of A, die we hier ook wel On the Road to noemen. Eind vorige eeuw debuteerden de Starroom Boys, afkomstig uit Athens in Georgia, met Why Do Lonely Men and Women Break Each Other's Hearts. Helaas ging hun toenmalige platenmaatschappij failliet en viel de plaat tussen wal en schip. Geen promotie, slecht verkrijgbaar. Gelukkig wordt dat probleem nu een kleine 30 jaar later opgelost door het Strolling Bones label. 25 september aanstaande komt het album officieel uit. Had ik in de voorbereiding genoteerd, maar we kunnen nu dus zeggen dat dat de dag van gisteren was. Wij kunnen je er dus iets van laten horen. En wel naar dat heerlijke lied dat ik daarnet al noemde. Why do lonely men and women break each other's hearts? Hier zijn de Starroom Boys.

heerlijke country rock van zo'n pak een beet 30 jaar terug. En nu dus opnieuw beschikbaar dankzij het Strolling Bones label die het album van The Starroom Boys opnieuw heeft uitgebracht. Dat was de voorlaatste en dat betekent dat we de laatste in deel 1 gaan draaien. En daarvoor de volgende informatie. Ze komt weer voor een tour naar Europa. De uit Vancouver, Canada afkomstige Melanie Dekker. Singer-songwriter met Nederlandse roots. Helaas wederom geen optredens in ons land, dus moeten we het doen met haar albums. En van het album Distant Star, waar het ook al op is te vinden, is hier nu speciaal voor haar fans opnieuw uitgebracht het lied Black Swan. Graag tot straks na de break.

0: Dit is nu 9 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt... zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat... vooral in straattaal, vertelt misdaadjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws.
2: Ze spreken van soldaten in plaats van uitvoerders. Ja, die moeten verzamelen in België. En we zien dat er vooral drie figuren een soort aansturende rol hebben.
1: Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De nieuwe, strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. De Syriërs zijn teleurgesteld, zegt hun advocaat.
3: Ja, heel verdrietig natuurlijk. Ze hadden goede hoop dat er een positieve beslissing zou komen, wat zou betekenen dat uiteindelijk hun gezinnen naar Nederland zouden mogen komen na jaren.
1: De Syriërs gaan in hoger beroep. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar en mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Welkom terug bij Stewtime. We trapten aflevering 507 af met een mooi vooruitzicht. We hebben 7 nachten voor de boeg om lekker los te gaan. Je hoorde Moon Mulligan en zijn 7 Nights at the Rock. Het werd als single door Mulligan opgenomen bij het King Label op 26 januari 1956... en op 3 maart van dat jaar werd het uitgebracht. Dit klassieke rockabilly-nummer werd geschreven door Buck Trail, Henry Clover en Louis Innes. In deel 2 straks nog 2 tracks van Used Parts, ons album van de week. En deze week is die van Jeffrey Helfort samen met zijn Healers. We brengen een eerbetoon aan de Nederlandse country-artiesten. En daarnaast nog een evergreen moment. En we hebben ook nog een tweede twin song. Dat allemaal straks. Eerst door met een lied uit eigen land. Hans van der Velde is een zingende servicemonteur uit Gramsbergen die zo'n 40 plus jaar geleden op een personeelsfeest voor het eerst zijn zangtalenten liet horen. Naast coverwerk van bijvoorbeeld Elvis Presley, Bruce Springsteen en Neil Diamond brengt Hans ook eigen werk. En zijn laatste single ga je nu horen. Here at the Bar.

lange tijd niets van Buddy Miller te hebben gehoord, verscheen er onlangs op het New West Label zijn titeloos album. Diverse collega's begeleiden hem en vandaag hoorde je hem samen met een zangeres waarvan ik ook al langere tijd niets heb gehoord, Leanne Womack. En samen zongen ze Stop Me. Ja, en dat hebben ze inmiddels gedaan, maar wij gaan dat nog niet doen, want we zijn aangekomen bij onze rubriek The History of Dutch Country Music. En daarmee zijn we aangekomen bij ons eerbetoon aan de Nederlandse country artiest. Vandaag doen we dat met een zanger, te weten Jack Jersey en de band Somerset. En ze werden aangeleverd door de man die ook zorgt voor de Twin Songs, Pieter Groenhagen. Jack Jersey werd geboren in Chimahi, en dat ligt op Java. En dan zijn we in Indonesië in 1941 en overleed in Roosendaal op 26 mei 1997. Hij componeerde en produceerde voor een groot aantal artiesten en die brachten hits voor bijvoorbeeld Jan Boezeroen, Nick McKenzie en André Mos. Hij was ook de schrijver en producer van het lied Comment ça va van de Shorts in 1983 en had een solo-carrière die, als je al zijn hits achter elkaar zet, hebben ze meer dan 2,5 jaar in de hitlijsten gestaan. Vandaag eren we hem met zijn After Sweet Memory Song. En dat is te vinden op het album Jack Jersey Sings Country. En dat werd in 1976 door het Universal Label uitgebracht. En dan de band Somerset. Het is een groep uit Driebergen met de broers André, Ronald en Hans Sommer. Later meer groepsleden, onder andere de zangeressen Rosina Lauwaars en Astrid Mars. Aanvankelijk onder de naam Hans Sommer en Somerset, maar dat veranderde later, zoals gezegd, in de naam Somerset. Ze begonnen in de hoek van de countrymuziek en scoren in de jaren 70 grote hits. En daarbij denk ik aan 1975, Almost Persuaded, en een jaar later Another Lonely Night. Rond 1980 is hun muziek meer pop georiënteerd. Van hun album Somerset, door het Delta-label in 1967 uitgebracht, kun je straks luisteren naar Nashville, Tennessee. Maar eerst is hier Jack Jersey, After Sweet Memories.

We hebben inmiddels de Stetson Hat weer opgezet. Na ons eerbetoon aan de Nederlandse country duiken we in de rubriek Twin Song. En doe dat vandaag met Old Red. Het lied vertelt het verhaal van een gevangene die een gevangenisstraf van maar liefst 99 jaar uitzit in Georgia. En die de legendarische speurhond van de gevangenis uiteindelijk slim af is door een listige ontsnapping. James Bo Bohan, Don Goodman en Mark Sherrill, dit drietal, zij schreven het lied. En George Jones, die nam het voor het eerst op. Old Red voor zijn 1990 album You Oughta Be Here With Me, dat door Sony is uitgebracht. De twin-uitvoering, die komt van Kenny Rogers' Old Greybeard. Hij nam het in 1993 op voor zijn album If Only My Heart Had a Voice. En dat werd dan weer door het Capitol label uitgebracht.

Ja, een mooi staand slot aan dit heerlijke komische verhaal over Old Red, de speurhond van de gevangenis uit Georgia, die ook vanwege de liefde op het verkeerde spoor werd gezet. Uitgevoerd vandaag door George Jones en Kenny Rogers, gaan we door met ons album van de week, waarbij we de spotlight richten op Used Parts van Jeffrey Helfort en zijn Healers. Op 11 september kwam op het Shoeless label het album Used Parts, het 9e album van Jeffrey Helfort uit. 10 songs staan er op deze nieuwe schijf die opent met het bluesy Bright Lights. Met versregels als I'll play it in Natchez, I'll play it in Amsterdam. En daarmee wordt direct duidelijk dat hij aan beide kanten van de waterplas is te vinden om zijn groeiende schare fans wereldwijd te bedienen. Naast de Healers zorgen ook zijn kinderen Aaron en Hannah Helfort voor bijdragers, net als de muzikanten Tom Heyman en Myron Dove. Vanaf 25 september tot half oktober zijn Jeffrey Helfort samen met zijn Healers op diverse locaties in ons land te vinden. En wil je weten waar en of dat in de buurt is, ga gewoon even naar dat bekende www enzovoort. Songs die na het beluisteren bij mij zijn blijven hangen zijn het bluesy Bright Lights, het accordeongedragen walslied Corazon, de ballade Living Worthwhile en Don't Turn the Lights Out and Rhythm of the Rails, die kan ik ook waarderen. Een speciaal plekje heb ik voor de cover-uitvoering van Bill Wyman's Mississippi Flyer. Nou, en dan zeg ik tot besluit, de overige nummers van Used Parts, die ga je natuurlijk zelf ontdekken en waarderen. En ik wens je daarbij alvast veel plezier. Wij gaan afsluiten met twee heerlijke songs. Straks Corazon, maar eerst de cover van Bill Wyman, een train song. Hier is Mississippi Flyer.

0: Tot zover het voorstellen van het album Used Parts van Jeffrey Halford en zijn Healers. En ondertussen heeft de souschef de muziek horend bij de Evergreen-rubriek klaargezet. En hij staat deze week in het teken van zwart. Black is het 8e studioalbum van de Amerikaanse country-artiest Dierks Bentley. Het werd uitgebracht op 27 mei in 2016 door het Capitol Record label. En Bentley legde uit dat het album gaat over relaties en dat het dezelfde persoon is, of de persoon volgt, gedurende de hele tracklist, waarbij verschillende relaties dan centraal staan. Uit 1990 komt Lacey J. Dalton met Black Coffee van haar album Lacey J. Het lied bereikte de 15e plaats in de hitlijst en werd daarmee haar laatste notering, omdat ze, zoals veel van haar generatiegenoten, is ingehaald of werd ingehaald door nieuwe, jongere country-artiesten. Dus zeg ik dan op deze plek maar even extra genieten van haar zwarte koffie. Uit 2002 komt het lied Long Black Train van Josh Turner. Het is de 2e single van het gelijknamige album uit 2003. En met deze zwarte trein als metafoor vertelt Turner een verhaal over het weerstaan van de verleidingen van de duivel.
1: The moon outside, too bright. Those blinds, yeah, let's just keep them closed. You know, my hands, they know where to go to find your fingertips, trace them back to your lips, take you on a trip.

0: Train.
1: De Evergreen rubriek zit er weer op voor deze week. Je hoort de trein doorrijden. En dat gaan wij ook doen. We gaan nadenken over een volgende Evergreen. En als we naar de dienstregeling, het menu van vandaag kijken, dan hebben we nog twee te gaan voordat we de show afsluiten. De voorlaatste, die komt van de groep Jane's Party. Vier vrienden vonden elkaar tijdens hun studietijd in Toronto in 2008-2009... en begonnen de indieband Jane's Party. Van hun aanstaande album Avalanche is hier Ships on an Ocean.

0: indieband Jane's Party en hun Ships on an Ocean. Daarmee kwam er bijna een eind, want dat was de voorlaatste. En dat betekent dat de souschef de laatste heeft klaargezet. De groep American Blonde sluit de show vandaag af. In juli verscheen al de single Delta Home. En op 2 oktober aanstaande ook de EP met dezelfde titel. Het zal worden uitgebracht op het Southern Halo label. En namens de souschef zeg ik, heb een mooi weekend en een fijne week. En onze volgende date, die is voortaan op de vrijdagavond om 6 uur precies hier op Groningen 1.
1: Hey y'all, we're American Blonde and here's our new single.

0: Het is nu 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt, zijn geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Volgens de Belgische justitie kon de man er niet mee omgaan dat zij van hem was gescheiden. De serie Basta over het leven en de carrière van voetballer Marco van Basten is met 3 prijzen de grote winnaar geworden van het Gouden Kalveren Gala in Utrecht. De serie won onder meer het Gouden Kalf voor beste dramaserie. Producent Mark Furstner na de winst.
2: Ja, wat gaat er na deze winst door me heen? Dat is een hele leuke vraag aan mezelf te stellen. Ook een typische sportvraag. En een beetje voetballer die weet na een voetbalwedstrijd dat hij niet ontzettend moet gaan opscheppen, maar dat hij vooral moet benadrukken dat het een team effort is. En dat is natuurlijk ook precies wat wij hebben gedaan en volgens mij wat wij allemaal doen wat ons bindt hier.
1: Alina Rijn ontving het Gouden Kalf voor Filmcultuur, een oeuvreprijs. Dat was al van tevoren bekend. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van de rapper Joey AK. De club waar hij vanavond zou optreden moet voor 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen 2 jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. Het weer. Vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De G7 gaat tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat is vandaag besloten. De vrijgave was geëist door de Amerikaanse president Trump. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land naar beneden krijgen, in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Frankrijk had voorgesteld om 50 miljoen vaten diesel en 50 miljoen vaten olie vrij te geven. Voorwaarde was wel dat de VS zou afzien van het exportverbod. Dat is nu inderdaad van de baan. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalverengala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta, over het leven van voetballer Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren, waaronder beste dramaserie. Het weer, vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal met mist, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: is nu 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Het is nu 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moest worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. zelf is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. En vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Die voor beste dramaserie, beste hoofdrol in de dramaserie en voor regie. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: is nu 2:00.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hoge Rechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel in stand zou blijven. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt of iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens een optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.